0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der Fei-Programm sah wie wo Daniel, durch dem dort hei, dort Buch Jeremia studieren deit, Funk, der Gott hat 70 Jahre bestimmt, für Israel eine Gefangenschaft zu senden. Wir sagen dort, das bracht am zum Gebet für Israel. Von der, wo wir seine, wo Gott Daniel sein Gebet erhielt und noch beantworten deit. Das soll uns Licht geben über, wo auch wir sollen Gott sein Wort studieren und forschen noch, was Gott sein Plan auch nu erst für uns und auch für die Zukunft. Ich lade nu weiter an, nur das Programm zu horchen, um zu sein, was wir weiter lernen können von Daniel, besonders wenn das kommt, um die Bibel noch zu forschen, von dort, was noch eine Zukunft ist. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sein, zu jeder Tochter. Amen. Hier ist weiter mit Jüng, Prediger Elmer Reimer.
1: Von dort, meine Freund, kommen wir nur den 20. Vers in das Daniel-Buch und das 9. Kapitel. Wir haben in das erste Part von das Kapitel gesehen, wo Daniel sich zu Gebet gegeben hat. Er hat sich bekannt gemacht mit dem Prophet Jeremia sein Buch. Und da hat er angefangen, dass 70 Jahre ab dort falsch Israel geleicht wird. Dort wird die Zeit, dass sie in Babylon würde sein. Die Jahre werden zu der Zeit meist zu einem Ende kommen. Daniel sein Gebet hat mit der Tadone. Und auch dort sie würde träg nur ihr Land kennen gehen. Daniel wundert auch, was Gott sein Plan für Israel macht sein. Dort ist, wo wir am in dit Kapitel fingen, im Gebet ver. Und besorgt am Gott sein Volk Israel. In der 20. und 21. Vers in das 9. Kapitel. Nu, als ich red und als ich bete deed, und meine Sünd und die Sünd von mein Volk Israel bekennen deed, und mein Gebet für dem Herr Gott, mein Gott, bracht wegen den heilige Borch von mein Gott, als ich noch in mein Gebet wir, käme dem Mann Gabriel no mi, dem ich in meine Vision vorher gesehen had. Hij kwam aan de tijd van dat ovend af, als ik zeer meid weer. We zien hier dat Daniel had zich toe je bed handje geeft, zodat hij weten kon wat God hem zijn had, voor hem en voor zijn volk. Dat is interessant te lezen dat Daniel zei dat hij gezindigd had, en dat dat volk Israël gezindigd had. Waar lezen we dat Daniel gezindigd had? We lezen veel van hoe Israël gezindigd had, door er zo bekende steed die ons zegt dat Daniel gezindigd had. Meent het dan dat hij geen zind had? Nee, dan God zijn woord zegt dat door er geen mens die niet gezindigd heeft. Dit is wat dat in 1 Koningen 8:46 zegt als Salomo zijn inwijingsgebed geeft. Hier is dat betoond dat er geen mens is die niet gezindigd heeft. In dat Lehrerboek, de 7e kapitel, de 20e vers, is dit geschreven. Door is niet één gerechter mens op eer die God deed en niet zin je deed. In Rema 3:21-24 lezen we deze woord. Ober nu is een gerechtigheid ohne dat je zaad van God je geopenbaard worden, bezeigt dich dat je zaad en de profeten, een gerechtigheid van God dicht in geloven aan Jezus Christus, voor al den die leven, dan door es geen onderscheid, wils alle man haft gezindigd en zijn kort gekomen aan God zijn herrlichkeit, en zijn ohne verdienst gerecht gemaakt, derich God zijn genoot, derich de radung, die in Jesus Christus is. Wann door ook nischt gezegd is dat Daniel gezindigd had, doch weet wie dat hij een zinde weer. Door es geen mens die nicht zinde deed. Dan lees je ook in deze farge, dat Daniel zijn zinde bekend, en dat wist ons dat Daniel geleefd, dat hij een zinde weer. Hier deed Daniel buiten je weinig het denk. Hij bekend de zinde van dat vals Israël. Hij wist dat Israël gezindigd had als ze nog in haar land waren, dan ze hadden of jette je denkt. Dit wordt niet menen dat jeder mens in Israël een afgat aan je bed had. Daniel en zijn vriend worden niet een afgat aan je bed ha. Aber die Menschen hadden dort gedaan. Dort wird die Ursache, woran Gott die Nation von ihr Land wegnehmen. Als Daniel zijn gebed hier in dat 9e kapitel moet, werden de 70 jaar mens toen aangekomen. Dat valt er zin moest bekend worden. En wanneer anderen dat ook niet deden, dacht tal Daniel zich als een Israëliet en bekend dat valt er zin. Hier lijkt hij zichzelf en zijn volk Israël op de Heer zijn genood en erbarmen. Wanneer een mens ernst en zijn gebed is, dan wordt God hartje en een antwoord geven. Als Daniel nog een gebed weer, kwam Gabriel met God zijn antwoord. Gabriel weer dezelfde engel dem Daniel en zijn visioen gezien had, also wist hij dat God een boodschap had voor hem. Dat weer ook dezelfde Gabriel die naar Zacharië kwam om te vertellen dat hij een zin Johan would ha. Hij kwam ook naar Marie om te vertellen dat zij dem Heer Jezus zijn moeder wordt zijn. De engel wordt dat gestalt van een man aannemen, zodat deze mensen zijn heerlijkheid verdragen kunnen. Dat is ook interessant dat Gabriel toen een gewisse tijd kwam, dat weer de tijd van dat ovend af voor je weinig gemaakt wordt. Dat wordt in Jeruzalem zijn, over de stad Jeruzalem weer vernicht. En de tempel wordt verbrand, wils Nebuchadnezzar had dat jaren terug gedaan. De tempel en de stad waren nog niet terug opgebouwd. Dit wist ons dat God zijn volk niet afgezegd had, wanneer hij aan ook gestroofd had. Dit weer zo als een verspreker te Daniel en tot de eeuwige blevende van Israël die nog in Babylon waren. De tijd als Gabriel naar Daniel kwam, wordt ze bij klok 3 na middag zijn. De engel wordt Daniel de boodschap nu geven dat God voor hem had. Daniel dat 9e kapitel 22 en 23e vers. En hij geeft mij aan je richting en reed met mij en zeed, O Daniel, ik zie nu je komen die inzicht met verstand te geven. Van de aanvang van die gebed wordt de bevel je geeft, en ik zie je komen die dat te openboren, dan die is, zeer je leeft. Als je acht naar de noorrecht en je obacht op de visioen. Daniel wordt hem hemel hoog geacht en doorwein wordt hem de antwoord der Gabriel gebracht. Im Himmel geacht worden is een zeer wichtige zaak. Daniel zijn leven weer oprecht en ohne schuld. De mannen die met hem en de regering arbeiden deden, kunnen geen fehler met zijn arbeid vinden. Hij weer een man die veel beden deed en bracht zijn gebed voor dat volk Israël nu voor God. Door is een weg waar wie vandaag ook bij God kunnen aangeneem zijn. En dat is door de Heer Jezus Christus mogelijk gemaakt. Dit wordt ons in een wunderschöne weg in Epheser het eerste kapitel 3 bij 7 vers beschreven. Gezegend is ons Heer Jezus Christus in God en Vader, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegens in de hemelswelt en Christus, zoals hij ons en arm erwählt had, eer de welt grondgelegd werd, dat wij zullen heilig en ohne schuld zijn voor hem, en heeft ons en leef voorher bestemd, dat wij zullen als zijn eigene kinderen aangenomen worden door Jezus Christus, nor dat wohlgevallen van zijn welle, dat wij de heerlijkheid van zijn genood riemen mochten, met die hij ons begenodigd heeft en dem, dem hij leef had, en wem wij nu de radung had door zijn bloed, de vergeving voor de overtreding, nor zijn rijke genood. De Heer heeft ons aangenomen, wils hij zeer genedig is geweest, en door den geloven en dem Heer Jezus, heeft hij ons en zijn familie en een genomen. Daniel weer ook door den geloven met God verbonden, en weer een van God zijn leefste, zijn heilige, zoals wij ook zijn, en hem hemel hoog geacht. Zo schwind als Daniel zijn gebed gereed had, had God Gabriel met de antwoord geschikt, zodat Daniel verstaan kon wat hij gezien had. God weet wat in deze wereld vergaat, en hij weet ook wat in de toekomst passeren wordt, dan hij heeft dat bestemd. Dat je veld aan zeeën van mensen beden, en doordat aan weet te laten wat aan veelt. Hij weet al wat ons veelt, over wanneer we beden, en aan door nog vragen, dan wist dat, dat we ons gans op aan verloten. En zo weer dat met Daniel. Hij wist dat God aan en zijn volk genedig moest zijn, anders weer dat geen hoopning voor aan. De Heer weet wat ons veelt, over wie moeten toestonen, dat we ganz afhängig zijn van hem. Dat is waar dat bede in een champ. God geeft ons moed in deze zaak, zodat we hem je bed aanhullen worden. En Lucas af, nee in de vers, lees we, en ik zei jun vrucht, en jun wordt je geeft worden. Ziekt, en je worden vinger. Klappert aan, en jun wordt het opgemaakt worden. En Lucas dat 18e kapitel, lees we dit. Jezus brukt een gelijknis aan te zeggen dat ze emmer beden zullen en niet moedloos worden. En dan vertaalt hij aan een geschicht van een vrouw die help veelt en hoe ze aanvragen moet wat ze er help kreeg. En dan zijn er deze vers in 1 Thessalonica 5, 16 tot 18. Ziet hem een vrouw, houdt aan hem je bed. Ziet en alles dankbaar, dan dit is God zijn welle voor jou en Christus Jezus. Emma hem je bed aanhouden meent dat we alles naar de Heer brengen en dat we Emma en de staling van je bed zijn. God wordt ons niet alles geven naar wat we vragen mochten, dan we weten niet Emma wat voor ons dat beste wordt zijn. Tot tijde zegt hij ja, tot tijde zegt hij nee, en tot tijde zegt hij niet nu. God weet wat het beste is voor ons en daarna wordt hij arbeiden. Dat is goed, want we aan kunnen weten laten wat op onze harten mocht zijn, wat we mochten willen, maar dan de zaak in zijn hand laten. Hij wordt doen wat goed en recht is.

24. Vers en het 9. Kapitel. 70 werk zijn voor jun volk in jun heilige stad bestemd, de overtreding voor dich te maken en eng van zin te maken, verzening voor angerechtigheid te maken, eeuwige gerechtigheid in hen te brengen, de visioen en voorzijing alle te versluiten en dem Allerheiligste en te zolven. Dat woord voor werk en des vars meent een werk van jaren. Dat is de mening en de spraak dat zij te die tijd brukte. Dat meent dat dit woord 490 jaar bediede alles toep. Zond wat in deze tijd zal je donen worden, kun niet in 70 werk vandaag je donen worden. Dat is ook weder te zien dat dit zal voor dat volk Israël je donen worden. En dat is wat dit dag nog niet voor je gebracht. De profeet Jeremia had gezegd dat Israël en dat Babylon land voor 70 jaar wordt zijn, wil ze hadden voor 490 jaar er land niet in zobert ruw gegeven. En nu moesten ze dat land 70 jaar ruw geven. Daniel wondert wat met zijn volk passeren wordt, zolang als de heide nationen den eeuwenhand worden hebben over Israël. Want veel Juden ook terug naar het land komen worden, doch wordt dat Koninkrijk niet waarde opgesteld worden. Dat wordt ook niet passeren, maar de Heer Jezus komen wordt en zijn Koninkrijk opstalen. En deze vers en Daniel dat 9e kapitel, geeft Gabriel Daniel de noorrecht wat God voor Israël bestemd houdt. De 490 jaar worden toe een eind komen, aber daar worden tussentijden zijn, aber God wordt dat alles in ordning houden. Dit wordt met het volk Israël en de stad Jeruzalem te doen hebben. 483 jaar van deze 490 jaar zijn al erveld worden. Dat meint dat er nog 7 jaar zijn die nog niet erveld zijn. Wanneer we andere schriften in betracht nemen, dan kunnen we zien dat deze 7 jaar worden in de grote triebseltijd erveld zijn, hier op deze eeuw. En dezelfde tijd worden de 6 dingen voortgebracht worden die in dit vers erwähnt zijn. Eerstens, de overtreding voortig te maken. Dit heeft met de Israël-nation te doen. De Heer Jezus heeft door zijn dood op een kruis voor alle zin betoeld, zogar de Israël-nation er zin. Ober, de Israël-nation neemt de Heer Jezus niet aan als er Messias en Heiland. Maar des dag had de Israëlieten als een volk dem Heer Jezus afgezegd. Daar zijn veel Juden die dem Heer Jezus als Heiland aangenomen hebben en die lieden in Christus in de gemeente zijn. De nation heeft hem aber nicht aangenomen, aber dat wordt in de toekomst passeren. Dit is wat we in Zacharia, de 13e kapitel, de 1e vers, lezen van wat in de laatste dag passeren wordt. En jan dag wordt door een springbarm opgemaakt worden, verdoofd zijn nakomen en voor de inwoners van Jeruzalem voor zin en voor aanreinigheid. Zo'n springbarm is nog niet opgemaakt, aber dat wordt in de laatste week van jaren passeren. En de Israël-nation wordt zich naar de Heer draaien. En dan tweedens, een eng van de zin te maken. De Heer Jezus heeft voor alle zin betoeld. Zonen die de Heer Jezus als Heiland aannemen, zijn van ihre zinde losgekomen. Zonen die dat niet gedaan hebben, zijn nog in ihre zinde. De Israël-nation heeft de Heer Jezus nog niet aangenomen als ihr Messias, ze hebben hem veracht. Dat wordt zich ändern en ze worden hem aannemen, en dan wordt de zinde ook waargenomen worden. En dan drittens, verzening voor angerechtigheid te maken. In 2 Korinther 5, 18 en 19 wordt dit van verzening gezegd. En alles is van God, die in Christus weer, en heeft ons met zichzelf verzeend, en heeft ons zijn verzeningswoord gegeven. Dat is dat God in Christus weer, en de wereld met zichzelf verzeend, en er zin niet jegen aanrekend. En geef ons zijn woord van de verzening. God heeft alles gedaan wat nodig is, aber de Israël-nation
heeft dat niet aangenomen, dat heet onze nation. En dat eng van de grote triebseltijd, worden ze de waarheid weten en worden zich met God, door Christus, verzenen laten. Viertens, eeuwige gerechtigheid in aan te brengen. Dit redt van de tijd wanneer de Heer Jezus terug naar deze eerd komen wordt en zijn tjenigrijk van gerechtigheid opstalen wordt. Jeruzalem wordt de hoofdstad zijn. Hij wordt over Israël en de ganze wereld regeren. Dit wordt ook dat eng van de 490 jaar zijn die op Israël bestemd zijn. Vijftens, visionen en woorzaaiing alle te erfellen. We worden veel woorzaaiingen vingen door de Bijbel. Veel van die hadden met de Heer Jezus te doen. Deze zijn alle erfeld worden wat zijn eerste komen aanbelangt. Daar zijn ook veel woorzaaiingen die met de Israël-nation te doen hebben. Mangt den zijn er meer die nog niet erfeld zijn. Dat Koninkrijk wordt worden opgesteld worden, aber dat is nog in de toekomst. God is recht in alles wat hij zegt en deed. Wanneer dat opgesteld wordt zijn, dan wordt het ook bewezen dat alle woorzaaiingen wij in Israël ook erfeld zijn. En dan zesens, en dem Allerhechtste in te zolven. En dat zelt dat Israël in de wildnis houdt, en ook im tempel, werden dat twee stoven, een weer de heilige stof, en de andere weer de allerheiligste stof. En de tweede stof is waar de hoge priester eenmaal im jaar een nenging met dat verzeningsbloot van een apfel, zodat dit de zinde vanaf een jaar kunnen bedekt worden. Jezus betoelde voor al zo'n zinde als hij op een triet sterf. De tempel wordt waarde opgebouwd worden en dat eerste poort van de triebseltijd. En de stof moet ingezalfd worden. Nu het 9e kapitel 25, vers 27e vers. Du zalst nu weten en verstaan dat van die tijd dat een bevel gegeven wordt, dat Jeruzalem opgebouwd en gans gemaakt zal worden, bad Messias de first worden 7 en 62 werk zennen. Dat wordt waarde met gassen en de wandram de stad gebouwd worden, zogar in tijden van grote nood. Dan nadem dat de 62 weg toe een eng zijn, wordt Messias afgesneden worden en wordt niet hebben. En de mensen van de verst, die nog komen wordt, worden de stad en den tempel vernichten. Dat eng wordt met een evenfluss komen, zogar bij hem eng wordt dat krieg zijn. Verlotenheid is bestemd door woord kreegzinnen, bij hem eng. En hij wordt een vaste bond met veel voor een werk maken, maar in de midden van die werk wordt hij een eng maken van dat brandapfel en dat slachtapfel, en op de vlechten van die ekelige dingen wordt een komen die schrikkelijke dingen doen wordt, zogar volstandige vernichting. Zo'n als bestemd is uitgegoten wordt op zo'n die schrikkelijke dingen je doen heeft. Nu wel we zien hoe zich dit alles uitwerken wordt. We worden met de 490 jaar of de 70 werk van jaren aanvangen. Dat weer de tijd als de koning een bevel geeft aan Nehemia, dat hij de wang in de stad Jeruzalem worden opbouwen zal. Dit bevel wordt dicht bij 100 jaar nadem je geeft dat Daniel dit je geeft wordt. En 7 werk of 49 jaar en 62 werk, of 434 jaar, worden de wang en de gassen in Jeruzalem gebouwd worden. En Messias de first wordt afgesneden worden. Dat passiert zo als de engel dat gezegd had. Nehemia bouwt de wang om Jeruzalem en de Heer Jezus kwam als een mens en bracht de boodschap van de redding te alle die haar geworden. En Zacharia, dat 9e kapitel, 9e vers, lees wie dat de Heer naar Jeruzalem komen wordt als

wordt. Zolang als wij in deze wereld worden zijn, waar wij terug in trouble hebben, aber daar is hoop niet, God zij dank. De Heer Jezus zei dit in Johannes 16, 33. Dit heb ik nu gezegd, dat je en mij vrede hebben. En deze wereld waar je nood hebben. Aber ziet je troost, ik heb even deze wereld gewonnen. Wanneer wij in Christus zijn, dan hebben we ook even die wereld gewonnen. Een mens kan bloos in Christus zijn, wanneer hij waar de geboren is, want Christus in hem leeft. Hij is de enige heiland. Hast du hem als de heiland aangenomen? Doe dat nu. Hij wordt de zin vergeven en wordt die zijn gerechtigheid even. Mocht de Heer je alle rijkelijk zegenen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is trooi, maar 30 minuten.
1: O microfoon reed Helen Boyen van de Radio De Breg, CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Ik heet je welkom te dit programma, Wat Passiert. Hier leef je mij van onze plot die je mensen van gisteren en van deel. En harken eerst moel waren nu de artikelen uit de catechismus. Nu deem, kjemp nu in je houding tussen een vol en dan vreus. Ik wens alle toehoorgen een goeden empfang.

Deze week de 17e artikel van de dood is erop stoen, fromme en godloze. En dan de 18e artikel van laatsten gerecht om de fromme beloon en godloze bestroefen. Nu dem, kempen onjerholung tussen Abe en Dan.

de 17e artikel van de Dodicea opstonden. We leven en bekennen ook dat aan Jezus zijn dag alle doden opstonden worden, dan voor den mens is het zo bestemd dat hij eenmaal sterven moet en dat dan het gerecht komt naar Hebreeën 9, vers 27. In de 1 Korinther 15 kennen dat zintelijke vlees en bloed dat de Gottes niet oven. Na aanleiding van de Heilige Schrift, dan moet den mens zijn lief eerst zo als een wetkoren in de eer gezet worden. Vom doden opstonden, van beide, fromme en godloze, gerechte en ongerechte, daarvan sagt Jesus in Johannes 4, vers 28 en 29. De stund kommt, dat all die in de Gräber liggen, worden Gottes Sehen seine Stamm hören en worden voor een dag kommen. Die da Godet gedonen haben, die stonen op zum Leben, en die bij ihre Beisewerken gebleven sind, stonen op gerecht te worden. In Daniel 12 lesen wir. Vele, de inge die eed liggen en sloepen, worden opwaken, atel je tum uivien leven, atel je tum uivien lieden en schaand. De apostel zegt in 1. Thessalonische 4, 16, 18, de Herr Jezus wordt zich tum gerecht openboren. Hij zelfs wordt vom Himmel eraufkomen met einem Feldgeschrecht en wordt met dem hechsten Engel seine Stem roepen en met Gott seine Trompeit blozen, en dan worden die zeilig im Glauben an Jesus gestorven sind, erst abstonen, en dan wo wie, die noch leven in Eva gebleven sind, met antiglich ab de Wolken mitgenommen worden, an den Haaren in de Luft te begegnen, en worden dan für immer biam sennen. Ab dit abstonen haft de Frommer Hiob sich in seinem Lieden getreust, wann hij in Kapitel 19, Vers 24 so sagt: Ik weet dat mijn Erlezer leeft, en hij wordt mij nog her uit de eer opwaken. Wie weten, zegt Paulus in 2 Korinther 4, vers 14, dat hij, die dem Herrn Jezus van dood opgewaakt heeft, ook ons der Christus opwaken wordt. En in 1 Thessalonicher 4, vers 13 en 15 zegt hij: Breider, wie willen je niet am Anklaren loten, eva die al am dood sloepen, dat je niet treuren brokken, zoals die geen hoopnung hebben. Dan, wann wie glijven, dat Jezus gestorven en vom dood opgestonen is, dan wordt Gott durch dem Herrn Jezus en met Amtöpuk die no sich nemen, die al angeschlopen sind. Wie zeigen zum Schluss met dem Apostel Paulus: Treust je ingeren ander met deze Wied.

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogram ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bid voor ons en voor alle toehoorja. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde blot. Mijn naam is Helen Boyen. God is zijn en bad wie ons vader hier.

0: The clock is 5.
1: Hallo Tinja, dit is de Tinja-stund.
2: Dit is de Tinja-zending van SW Radio Segen.

twee zestre. Magda stond im Schulhof en met eenmaal kwam Anna aan die rand. Du, Magda, bist du jitzig? Magda zeet op Anna en vroeg, waarom zeist du zo? Na, weil die zestre, Helmi, haft bij mine zestre na Klaus al zo veel moel zakketjes verdeeld. En, veeweet haft ze een halte jedem gekauft. En weetst du, mijn papa zeet, die kost zeer veel geld. Magda wist Helmi wie Ella os zei, en zei treig meer voor die geld. Aber zo veel, dat ze voor een ganse Klaus al pommel zakketjes gekauft had en nu nog een halte voor jedem. Nee, dit kon niet zijn. En arre jentje zo schlecht, weil man ze ook nog zo beledigd had, dat ze ziet zich es. Zij kwam naar huis. Aan de veranda stond Ruud. Zij zag dat met Magda wat niet stemt. Du, Magda, jeet is schlecht? Nee, Ruud, wie jeet het mijn mama? Tante Walter lag in een grootstoel op een sofa. Zij had Emma zeer, zeer grote kopfweidel. Mama, wie jeet het die? Ach, Magda, het jeet, het heb nu zo grote weidel op het jeet. Ruud arbeidt in dit huis en houdt Emma de kous voor de wirtschaft, weil de mama zag dat ze damit zeer goed omgaan kon. En zij wie ook zeer gewissenhaft, zij halb alle wees en wie ook zeer goed de tjenja. Besonders lag ihr Hort an Magda. Sie sagt, dass Magda auch ein scheinet Hort hat. Magda rannt nun Ruud in den Stuhl nennen, sagt, dass Ruud saut an einem Buch, das wie ein Kassenbuch. Dort schreibt sie alles ab, was sie diese Wett gekauft hat. Und muss immer an ein von den Wett Tante Walter sagen, wie viel Geld sie hat verbraucht. Über den Tal sie das Geld taub, en nu reed het geld niet uit. 20 moed reed het niet. De tronen komen haar uit de ogen. Wat veed het? Eenmaal reed het niet 7 moed. Dan veed het 10 moed. De leid had ze al tredje leid van de 7 moed. Had ze tante Walter al vertaald. En dan zei tante Walter. Zo Ruud, het leef die dat de goud met de kous aangeest. Aber du machst abpause. Dit mal leid de 7 moed to nana. Aber dit nächste mal wirst du von deinem gehalte tjel to nana leie. Jo, von de 10 moed seht al Ruud nost. Aber nu fehlt de 20. Sei wie so trurig. Wat konnte die Wese seine?

Familie Schnieder, die waagde op een bruif en op een geld van Ruud. Jo, met eenmaal kwam een bruif. De mama laus hem met Lili en daar stond. Mijn lieve familie, het kan je deze maand nog schatten. Het weet niet wat passiert is, maar bij mij viel 20 moed. Het heb alles goed gezegd. En het hoop daarop, hij wordt ook de weg vinden en dem die dit geld neemt. Maar het heb dit niet genomen, dat weet het ganz genau. En de kous voor het ook zei genau. En het weet ook dat dit geld gestolen werd, weil een dag voor dem, dat het de 20 moed bij mij in het huis houdt, heb het niet eingekauft en nu zijn ze weg. Ober et bedünt vertalt Oswald noch davon, weil et hab so Angst, dat he nich an Gottes Leif die Leive wort, en nu bloß am de Schuld jewe wort. Behält et für jünt, en Leif jüne rüt. De Mama wie ganz trürig. Lili ook, ober dann sehde se. Mama, weißt du wort, et kann noch mehr jetzt nette, en dann kannst du noch ein bestje mehr verteipen.

De mama maakt zich zorgen. Zij wist, krijgt oktober maand, moesten ze wenigstens verwente eetschakken eindhepen in koelen, dat ze es warm im huis houden. Met eenmaal kalm Oswald neem die rand in de stoel. Mama, mama, weetst du wat? Daar wordt een versteering geboden. En weetst du wat? Daar vertepen ze scheine beter. Zeig me bitte, bitte een boek daarvan. Du weetst ook et wel studeren als leraar. En het brug zo dringend een boek, weil het emma vader moet beter uitliegen. De mama zegt aan, weetst du wat? Het haar bloos een moord. En wenn het een boek werkelijk voor een moord van je woord, zeipert die dit onbedeend het goede haan. Als in dessen rette huis kwam, wo alles versteigert wurde, zet ze zich om, de beetje weer zeie die en alle zaken, zij kon zich nog typen. Bleus im oulige rompel, onje zag zij eine deus stone. Eine deus voor einem huid. Mensch, die zag zeie zeie schmak uit. Zij freit zich. Na, die neemt wenigstens met. Die kost 50 pfennig. Zij betoelde en kwam naar huis. Als ze in het DNN kwam, kwam Oswald Arantien. Mama, en hast du wat voor mij gekocht? Tjent, deed me veel leid om die, oberweizt. Et houd tjein geld, die beter weer zeie die. Ober, et heb hier, desse deus voor hem huid gekocht, voor die. Dem kanst du doch gebroken. Vielleicht nicht nu, ober wenn du mal leren forscht.

0: Etwenu de Tjenjastund van SW Radio Segenswelle met die Reune Schiermacher. Bist du bi de nächste Tjenjastund wada dobi? Na, ich würd mi darüber freie, in jiren konstruktine Frind dot tau anlode. Bat dann, tschüss!
1: De klok is 4, maar 30 minuten.
2: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
3: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een geestelijke opbouwing voor in ieder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat je zegt wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am je hoorzaam zijn.

De apostel Johannes schrift zijn brief, zodat wie worden weten wie Jezus is. Dat hij als God zien zien, die de wereld zindelijk nemen deed. Lucas zegt, in mijn eerste boek, Leve Theophilus, schrijf ik die alles wat Jezus ontvangt te doen en te leren. Wat aan den dag als hij noem hemel genomen wordt, als hij zijn apostel, die hij zich gewählt had, durch den Heiligen Geist bevolen had, wordt te doen. Als zijn lieden Eva wieren, stelt hij zich deze man afher, dat hij ohne twijfel waar er leeft. Hij leidt zich 40 jaar van Ansanje en redt aan van dingen die hem Gottesrecht gehierde. De apostelgeschicht is de geschicht van de gemeente en wo de haft angefangen en wo de zich verspreid haft. Lucas zegt ons ook in zijn brief, Kapitel 24, Vers 46, Jezus zette aan, zo staat geschreven, dat de Christus lieden wordt en am dritten dag van dood opstonden en dat in zijn nome van Amtieren en van Sindeverjewung gepredigt worden zal, mank alle Velja. Je zullen in Jeruzalem door ontvangen en met je Zeugnis erin stonen. En ik wil je dort schrijven, wat mijn vader je versproken heeft. Aber blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven over je komen wordt. Als de jinger blijven in Jeruzalem, krijgt zoals Jezus gezegd had, ze luiden dat de kracht zal komen, de Heilige Geest zal komen, wat Jezus gezegd had. Nadem dat hij wordt naar de hemel voeren, wordt God den vader den Heilige Geest schenken. En Jezus had van Heiligen Geest gezegd in Johannes kapitel 14, Verse 16 bot 19, en ik word een voederfrouwe, en die wordt junt een anderen treister geven, die eeuwig bij junt blijven wordt. Dat is de Geest, die waarheid is, den de welt nicht kriegen kan, wilst die den nicht zit en ook nicht kant. Je ober kane den, wilst die woont in junt, en wordt met junt zijn. Ik word junt nicht als wijzig in je lotum. Ik wil terug naar jullie komen. Dat is al niet meer lang, wat de wereld mij niet meer zijn wordt. Aber je worden mij zijn. Wils ik leven, wil je ook leven. En daarna vers 25 en 26. Dit heb ik te jullie gereed, als ik nog bij jullie was. Aber de treister, de Heilige Geest, den de vader in mijn naam schenken wordt, die wordt jullie alles leren. En jullie aan al dat denken helpen, wat ik te jullie gezegd heb. Zij hadden een versprechung, de Heilige Geest wordt komen. Aber wo wordt hem dat loten? Worden ze hem kennen, wann ze hem zagen? En wil ze door leren doen? Dan zegt Petrus, dat ze moeten zich door am kämmeren, dat Judas erzaad wordt, zodat ze nog eenmaal 12 apostel zijn. En daar worden 2 mannen vergeschlagen, die de ganze tijd even zijn doorgewaast, als Jezus aan je leert heeft. En dan wordt gebet. Dat is in Apostelgeschicht Kapitel 1. Vers 21. Door wein met einer van deze mannen, die de tijd even bij ons gewaast is, während de Herr Jezus bij ons ruht en dan gegonen is, van dan als Johannes anfangt te diepen, bad Jezus van ons genomen wordt, met ons taub een Zeit daarvan worden, dat hij van dood abgestoene is. En ze stelde 2 ver. Jozef, genaamd Barsebes, den zij ook Justus nannte, en Matthäus. Dan bede zij en zeide, O Herr, die du allemans horten kanst, wies ons, wem du van deze 2 gewählt hast, den dienst in dat apostelamt te nemen, dat Judas abhield, am hand te gonen, wo hij hand gehield. Dan trokken zij Lessa, en dat last fall op Matthäus. Daar wordt hij met de 11 apostel metgeteld. Dat wil niet dat zij nog steiden die tijd, als zij door leren deiden. Aber 10 Jahre kann eine lange Zeit sein, wenn einer noch was lernen wird. Und einer nicht einmal kriegt weit, was da passieren soll. Aber dann lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2, von 1 bis 13. Dort ist von Jörgscher Text. Als der Pfingsttag dann kam, wurde sie alle ab einer Stadt taub. Und plötzlich hörte sie so aus im Sturm ein rüschendes Gelüt vom Himmel, so dort im ganzen Haus zu hören wir, wo sie sollte. Dan zagen zij met eenmaal tongen als van 4, en die zaten zich op iedem einem van aan. Zij worden alle met de Heiligen Geest geveld en vangen aan in andere spraken te reden, daarna als de Geest aan dat meelig mocht. Daar woonden dan in Jeruzalem Juden, Gottesfürchtige mannen van alle länder onder den Himmel.
Als zij dat je luid hierde, zij maar een groot deel verwillen toe, wil zij hierde, dat hij en een iederem zine spraak reden deide. Gans verwillen vroeger zij, zijn niet al deze die door reden van Galilea? Wo is dat dan, dat wie die en iedere en zine een spraak hier? Parta en Meda en Elamita, en die wie in Mesopotamië, in Judea wonen, Kappadocien, in Pontus en Azië, Phrygien en Pamphylien, in Egypten, in dat port van Libyen, dat de Kyrene heet, in Uitlander van Rome, Jude en Metjude, Kreta en Araba, wie hier die in onze spraak van God zien de grote wonderwoordje reden. Verwundert en verwillert vroeger zij een den anderen. Wat jaft het nog? De andere oberhouden er een spotter even en zeiden, die hebben te veel wijn gedronken. Die worden al een antwoord te weren dat er wat passeren deed met de jenja. Ober een gedachte dat die weren bedronken. Doen mensen wat er te veel gedronken hebben van Jezus reden en wat hij gedaan heeft? Ik heb ze in de stad nog niet gehoord. Mensen wat er bedronken zijn, merken een grootje leef en hebben vroeger ook veel te zeggen. Ober daar is je weinig nuchtelijk doorheen. Ober wat de apostel hier zeggen doen, weten de mensen, dit is eindelijk waarheid. En ze kunnen verstaan wat ze zeggen. En Petrus redt de mensen en zegt aan wat ze zeggen en wat ze hören, es van wat de profeten verheerde tijden al gezegd hebben. En dan laat hij aan weten wat er passiert is. Vers 22. Je mannen van Israël, hoort wat ik zei. Jezus van Nazareth, wie een man, der den Gott mangt junt wunderwoordje, in wundertierchen steigt, so als je zelfs weiter. Gott houdt en zijn plan besloten, junt diesen Jezus en de heen te geven, en je neemt arm en leidt arm der ich zinder heen om kriets neulen en doodmerken. Gott oberwirkt arm waar ab vom dood, en merkt arm free van alle doodesnood. Wils dat onmählich wär, dat hij dood arm houden kon. Wils hij een profeet wär en wist dat Gott arm geschworen had, dat een van zijnen nakomen op zijnen troon zetten wordt. Zag hij hem vooruit en reed ervan, dat Christus van dood opstonden wordt, en dat zijn zeil niet wordt bij de doodje geloten worden, en dat zijn charpa niet voorkomen wordt. Deze Jezus heeft God van dood opgewaakt. Daarvan hebben we alle zeichnis geven. Nu dat God aan bij zich ter rechterhand erhoven heeft, en hij van voordat den heiligen Geest gekregen heeft, die hem versproken werd, heeft hij dit uitgegoten, wat je nu hier in zijn. Also Petrus zegt, wanneer Jezus ook niet langer hier op hier is, de heilige Geest is gekomen, en de arbeid wordt wiedergegaan. En Petrus zegt wieder, nu zal ganz Israël bestemd weiter, dat God deze Jezus, den je gekriegt, te beides Herrn und Christus gemerkt heeft. En als hij dat nu hierde, ging aan dat te horten. En zij zeiden te Petrus en de andere apostel, je mannen en leven breider wat zal wie doen. Petrus zette aan, tiert aan, en loot junt alle aan Jezus Christus zijn nomen dijpen. Dat junt de zinde vergeeft worden. Dan wordt God junt in heiligen Jezus schenken. Dit is wat God junt in junt kinder versproken heeft. En al die wat wiet af zijn, die God ons haar nog zich roepen wordt. Petrus zei te aan nog, der vele andere wied, in ermondan, loot junt uit deze verdreide generation uitraden. En die zijn woord met vrede aannemen, leidt zich typen. En aan die dag weer door 3000 zeilen te komen. Petrus en de apostel zijn vol van heilige geest. Dat is de heilige geest die de mensen schuldig spreken deed, over ihre zinde. Krijg zo als Jezus gezegd had. En dat is het stel later, gaan Johannes en Petrus naar de tempel te beden. En dan is er een man die kan niet gaan, dat is een krepel. En hij deed door prager, toch wel zo dat hij ook te leven heeft. Petrus zegt hem, wie heb ik geen geld? Wobei zegt wat we hebben, wat we die geven. En dan doen Johannes en Petrus deze mens door heilen. Wobei als de hohe priester en de schriftgeleerden zonder dit te heren kriegen, dan oeiert aan dat. Zij hebben deze Jezus rood om kriets geneld. En die is dood. En zij willen niet meer heren van dem zijn nomen. Oder van wonderwoordje en tekens en Jezus zijn nomen. En dan worden Petrus en Johannes vastgenomen. En dan worden gevraagd waarom zij zo'n ding als dat doen.
in den Kapitel 5, Vers 8, sagt es, dann seht Petrus voll vom Heiligen Geist, ta an. Je Volksleiders und Ältestas in Israel, wann wie von dir von dort gute Wort selle Rechenschaft geben, wo der ich des Mann erst gesund geworden, dann soll je alle und auch alle Mann in Israel weiter, dort der ich Jesus Christus von Nazareth seine Nomen, den je gekriegt, dem Gott von dort abwürg, steht des Mann hier verjüngt gesund. Gar nicht lang drei, hatte Petrus und die anderen Jünger sich sehr geängst für den hohen Priester in der Schriftgelehrten. Aber nu, donen sie sich gar nicht ängste. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird an Kraft geben. Und dort kriegt, was Petrus und Johannes hier haben. Und dort erst, was uns alle fehlen hat. Wenn wir an Kraft denken, dann denken wir vielleicht an, dort wird Gott sein, wenn wir wem heilen können, von allerhand Krankheiten. Und dort wird auch Gott sein. Aber uns fehlt die Kraft, wenn uns verfolgt wird. Und wir uns Ängste donen. Wenn Menschen sich Ängste donen, dann rannen die entweder weich, oder die wurden sehr doll. Petrus und Johannes rannen nicht weich, und die wurden auch nicht doll. Petrus sagt, des Mann ist geheilt worden, und Jesus sie nomen. Und das ist alles, was er sagt von dem Wunder. Aber er sagt an, wann sie wollen ihre Sünde verjäft haben, wann sie wollen gerat worden, da wurden sie mal nur diesem Christus kommen. Dann donen die Volksleiter anordnen, dass sie alle Petrus und Johannes gefangen nehmen. Und dann wird an gesagt, in diesem Nomen dürfen sie nicht mehr predigen. Sie gehen dann trägen nur die anderen Apostel und vertellen, was da passiert ist. Und die Menschen fangen an zu beten und Gott zu ehren, dem Gott, wem an erschaffen hat. Und sie wurden an, was mit Jesus passiert ist, erst endlich alle von den Propheten gesagt worden. Und sie sagen, nun checkt mal her, wo sie treiben, und jaft deine Knechts, dort sei brav, dein Wort predigen. Und streik deine Hand uit, te heile, und jaft dort durch deine heilige Knecht, Jesus, seine Nomen, Tierchens und Wunder passieren mochte. Und als sie gebet hatte, schädde die Platz, wo sie taub gekommen wäre. Und sie wäre alle voll vom heiligen Geist. Und predigte, brav, Gott sein Wort. Sie hatte Kraft gekriegt. Kriegt so, als Jesus gesagt hat, dass sie wurde. Als die Gemeinde dann hat angefangen, dann wird eine große Verfolgung. Und ein von den Männern, was die Gemeinde verfolgt hat, war Saul. Und er war ein sehr ruchloser Mann. Und ein Tag, als er auf dem Weg erst nach Damaskus, wo er will die gläubige Menschen verfolgen, dann traf er Jesus. Er sieht in seiner Dachet Licht, er fällt auf die Erden ab und er ist blind. Drei Jahre später kam ein Mann, Ananias, und der betet über ihn. Und er kann er sein. Und dann ist er der Apostel Paulus. Er ist wahrer geboren. Und nur, dass er ein Apostel ist, ist er nicht mehr ein Verfolger. Apostelgeschichte Kapitel 9, 31 sage ich so. Und dann hat er gemeint, in ganz Judäa, in Galiläa, in Samaria Fried, und büte sich ab, in der Heilige Geist geeft an Kraft und Maut, in Gottesfurcht te wandelen en zij worden Emma Maya. Zij hadden kracht gekregen. Zij hadden moed gekregen. En dat is krijgt wat Jezus zei, de Heilige Geest donen wordt. Petrus weer eenmaal bevolen worden dat hij zal naar Caesarea komen. Hij zal daar met een man reden, die ze noemen weer Cornelius. Hij weer een Rijma. Dus man die weer een armei. Hij weer een goede man. Hij deed veel beden. Hij weer zei hem miljeverig, en eenmaal als hij bedet het, dan komt een engel in reed met hem, en zegt, hij zal Petrus aanroepen, en die wordt hem zeggen wat hij doen zal. Maar Petrus is een Jood, en die wordt niet bij een Rijma ingaan, of met hem te eten. Maar deze mannen komen dan van Caesarea, en roepen Petrus aan. En Petrus heeft een vision, als hij eenmaal leert het, dat ze zullen aan middag maken. Apostelgeschichte Kapitel 10, 9, 10 bis 20. Als Petrus daran dacht, was er gesehen hat, seh der Geiste an, Simon. Hier sind drei Männer, die noch die Sieche. Steh ab und geh rauf und sieh ihm nicht mehr zu gehen, wie es ich habe angeschickt. Das war der Heilige Geist, und er redet. Und so eine Worte horche daunen, die hier dem. Der Heilige Geist, der hat Gott sein Welle openbohren,
zodat wie dat in ons dagelijks het leven uitvieren kan. Hij deed dat voor Petrus, hij deed dat voor Cornelius. En dan als Petrus weer gegaan en had met Cornelius gereed, dan vertelt hij hem van Jezus. Vers 42. Hij zegt en hij beveel ons, die mensen te predigen en door verenigd te stonen, dat hij die is, die van God bestemd is, over levende en doodje rechter te zijn. Hing je deze stonen alle profeten met het zeichnis, dat wer immer aan hem blijven wordt, wordt der zijne nomen zindevergeving kreeg. Als Petrus deze weer nog reed, val de helje juist over al die, die nou dat woord horchte. En de judichristen, die met Petrus taub gekomen waren, wonderde zich door Eva, dat de helje juist ook over die nicht-jude uitgegoten wordt. Wilt zij hier de die en andere spraken reden in God loven? Dan zegt Petrus, kan irgendwer dat woord verbieden, dat deze nicht zullen gedijpt worden, die den helgen Jezus die roze goud gekregen hebben als wie? En hij beveel aan en Jezus Christus zijn nomen te diepen. En dan vroegen zij aan nog een paar deel bij aan te blijven. De helgen Jezus had kraak dat en deze mensen gedaan, wat hij had op Pinkst gedaan voor de jenja. De helgen Jezus is een zeugnis voor Jezus Christus. Hij is nog meer en hij is ook nog weniger als Jezus. De helge geest is nog einmal hier. En die arbeidt ook nog einmal met mensen. Krijg zijn de mensen als je in accent. Als Jezus hier op eerd weer, dan deed hij mensen aanloden, dat hij zullen hem aannemen. Vele deiden, aber de meeste deiden niet. En die wat aan aannemen deiden, die Jezus leren. De andere, kreeg je geen genoten uit zijn leer. Jezus weer een fysische persoon, also hij weer op een steed, op een tijd. De helge geest is een geest, en zo als God is, op alle steden en alle tijden. Zonder stad kan ik niet verstaan, hoe dat mogelijk is. Aber God herrscht over deze ganze wereld, dag in en dag uit. En hij wordt niet mij daarvan. Hij zit mij en hij zit jund. Zo is dat met de helge geest. Also, wo kan er naartoe toe komen, dat de helge geest in einem wonen deed? Dat is goed dat je je vraagt hebben. Wie Jezus zegt, wie zal aan God blijven? Wie zal aan hem blijven? En hij wordt ons den helgen Jezus schenken, die alle wend is te alle tijden. Jezus zegt in Matthäus kapitel 28, mij is alle gewalt gegeven im Himmel ook op de aarde. Dan gaat nu naar de velden van de wereld en merkt aan te leerlingen en diept aan in de nomen van de Vader, van de Zoon en van de helgen Jezus. Leert aan alles te doen wat ik je bevolen heb, en verloot je erop, ik zie immer bij je, bij de eind van de wereld. Jezus zegt, de helge geest is de geest van de waarheid, dat is de waarheid die ons vrijspreken deed. De helge geest is gekomen, krijg zoals Jezus zei de woord. Aber niet alle mensen willen den helge geest hebben. Je kan je in dem niet kijpen, je kan je in dem niet verdienen. Hij komt, en die moet hem aannemen, wils hij is een geschenk van God. Ik weet dat, wils ik lees in Apostelgeschicht kapitel 10, 44 tot 46. Als Petrus deze weer nog reed, val de helge geest over al die nou dat woord horchte. En de judichristen, die met Petrus taupt gekomen waren, wonderde zich door Eva, dat de helge geest ook over die nicht-jude uitgegoten wordt, wils hij hier die in andere spraken reden en God loven. De helge geest wordt gegeven te al die te blijven aan God en zich Jezus Christus hebben aangenomen als persoonlijke heiland. En hij is te hebben voor alle mensen, aber er zijn maar weinig wat hem aannemen doen. En door wen zegt het in Hebrea, kapitel 3, 6 tot 8. Aber Christus wie als zijn trouw over God zijn huis. Dat huis zijn wie, want wie dat vertrouwen en de vrede aan onze hoopning vasthouden. Zo als de helge geest zegt, van deel, wanneer je zijn stem hier worden, verhoort je een horte niet. Himmlische Vader, ik bid, dat wie worden welke horte hebben, zodat de helge geest in onze horte wonen kan en arbeiden kan, zodat wie hem hier worden en doen wat hij ons verzeihet. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.

0: De klok is zaas.
1: Welkom naar het programma van deel. Mijn naam is Henry Redekop. En u bent eigenlijk in het programma wat de tipje stelt wordt van de Stem Radio in Shipshire Belize. Met mij aan dit programma is mijn vriend Tina Redekop. En wie zijn hier te vertellen van bevriedigd leven? Zet hem voor het nächste stukje bij de Tion. Zat je doel, neem tijd. Krijg je eigen partner en wel behouden van wat we leren kunnen van wel een goede bevriedigd leven te hebben. We hebben over de laatste stukje al een beetje verteld van uitzaken, hoe we een mens te bevrijden.
2: Ja.
1: En we hebben ook gekeken naar God's plan voor bevriedigd leven.
2: Dat zo.
1: En we zouden dat God's plan als werkelijk dat we een goede bevriedigd leven hebben. Maar er zijn allemaal dingen wat ons ook in het jeen komen, wat ons de proven te verdorven dat we niet een goede bevriedigd

Tjenja vroegen met Zakka Bestreit, een plotische program van Radio Segenswelle uit Duitsland. Mijn naam is Victor Zawotstje, en dit program verzet je op twee vragen in te gaan wat je aan het thuis hebt. In een van ons programma onthullen we even een vraag met Pajabon.

Friesen in dit as dat program checknap. Wel wie hier taup on de Ioen op Jesus ons Heiland zaten, zo is de Schrift zeigt in Hebräer 12, vers 2. Wel wie Jesus immer am Ioen, der den Glauben an ons ongefangen haft, in ook voor ich merken wordt. Jesus hat kunt Fred han, aber hij neemt dort Lieden om Kriets op zich, in de Schond, zo is van dort nisch wie, en haft zich on de rechte Sied van Gott zijn Troon gesaat. Von der kijk wie, nu wat Jesus hat te zeien, wie in Sarien. Hij zegt in Matthäus Kapitel 6, Versen 25 bis 34, so steht: Du wie ein Seier könnt, merkt ihr nicht sorgen um jün Leben, über wat ihr eten und trinken sollen, auch nicht um jün Körper, wat ihr antragen sollen. Als dort Leben nicht mehr aus Eten und die Körper mehr aus der Kleidung? Kickt nur der Fehl in der Luft, die säen nicht und ernten auch nicht und sammeln nichts an der Stalling, und jün Futter im Himmel fördert die Dach. Sind ihr nicht mehr wert aus dir? En wer kon zijn leven durch Sorien ook bloß een beet verlängeren? En te wat merk je in Sorien eva de Kleidung? Denkt on die Lalje op een stap. Wo de wossen, de arbeiden in Spannen nicht. En doch zei ik je, zelfs Salomo wie an all zijn Herrlichkeit nicht so ongetrokken als eine van die. En wann Gott dort groß op de stap dort von dir leeft en Marien am Oven geschmeten wordt, so kleiden dat, wird hij je dan nicht noch eier kleiden? Wat ha je doch voor een kleinen Glauben? Je zal nicht sorgen en zeien, wat zal wie eten, wat zal wie drinken, wat zal wie antragen. Dat zijn alle sorgen die de Falkia zich merken, aber je voeder im Himmel weit, dat je dort alle brücken. Aber zeg dat eerste nu Gott zijn Rijk en nu zijn Gerechtigkeit, dan wo je dat andere ook alle kriegen. Door wie een merkt je nicht sorgen am dort, wat Marien komen zal. Marien wordt voor zichzelf sorgen. Jeder Tag hat für sich genug Trouble. But so weit. Jesus versteht, wer das mit uns geht. Er weiß, dass wir wollen Trouble in dit Leben haben. Und er weiß auch, dass du es nicht, was uns dollar merkt, sorgen aus Trouble. Wir als Menschen dann in unsere fleischliche Natur sorgen über alles. Sogar wenn du nicht erst über was wir können sorgen. Dann merken wir uns was deutlich und dann sorgen wir doch. In dieser Fall sagt Jesus uns über, dass wir brücken nicht sorgen. Hij wies ons ganz eerst waar onze gedanken verdreht zijn. De dingen over wat we zorgen zijn niet zo wichtig als we leven. Hij wies ons over wat werkelijk wichtig is. Du hast veel meer te dat leven als eten, en du hast veel meer te onze körper als de kleidie. De schrift zegt, als dat leven niet meer als eten en de körper meer als de kleidung? Matthäus 6, vers 25. Dit meint niet dat we zullen nu abhieren met verzorgen van onze families. Wie zullen leven over abhieren met zorgen over dat wat andere mensen denken over ons en waar we ongetrokken zijn. God taalt ons te veel meer wiet als veel en bloem. En doch in zijn wijsheid han die alles wat hen veelt. Gelijk wie dat hij wat niet ook voor ons verzorgen wat ons veelt? Hij begeleidt de bloem en fördert de veel. Aber wie geloven niet dat we worden genoeg han te leven blijven. Er vielleicht gelijk wie dat dat wat we han is niet goed genoeg voor ons. Wenn wir irdische Dinge tauchig ansehen, so aus Kleider oder Eten, dann schmieren wir uns selbst an, weil die Dinge auf dieser Welt wollen uns niemals zufriedenstellen, ein don't wo neidig uns die fehlen. Du hast immer wort, wat der Nia ist oder Beta ist, als dort, wat wir haben. Jesus sagt, selbst Salomo wie an all seine Herrlichkeit nicht so ungetrocken als eine von dir, in Matthäus 6, Vers 29, als er redet von den Blumen auf der Stab. En don't wo zei er wie nu irdische dingen hingeron zijn, die worden niemals zo schein zijn als van Gott voor ons verzorgt. Hij wist ons ook wel onneidig zorgen is. Dat helpt er een nisch. Hij zegt, en wer kon zijn leven durch zorgen ook bloß een beet verlängeren? Kapitel 6, vers 27. De antwoord is klar, keiner kon. Gott is de einzige, wer haft kraft over leven en dood. Zorgen wordt ook niet anderen. Menschen zijn zeer veel wiet te Gott voor een besondere oorzaak. Die sind in sein Aufbild gemerkt. Die Schrift sagt, und wenn Gott dort groß ab der Stab, dort von dir lebt, in Marien am Oven geschmeten wird, so kleiden dat, wird er jünt dann nicht nach euer kleiden? Wat ha je doch für einen kleinen Glauben? Matthäus Kapitel 6, Vers 30. Wie sorgen, wen wie kicken tausende nur irdische Dinge? Jesus sagt uns, dass wir sollen leber kicken nur himmlische Dinge, nur dort Gottes Reich. Wenn wir erst nur Gott sein Recht kicken und nur seine Gerechtigkeit sehen, dann wollen wir das andere auch alle kriegen, sagt er in Matthäus Kapitel 6, Vers 33.
Dat meint ook niet dat wie met eenmaal worden recht zijn met irdische dingen van wie nu God komt. Maar leven, God wordt je met alles verzorgen wat je brengt. Ganz du nu als hij recht is en scheint in Christus Jesus. Dat is zo gezegd in Philippa kapitel 5 vers 19. Dat is alle voor zijn recht en voor zijn eer. Dat eerste nu God zijn recht zeken meint niet dat wie worden recht worden. Dat meint leven dat hij wordt verzorgen voor ons alles wat ons fehlt in zijn tijd. No zien wel nu, nicht unbedingt alles wat wie wel han. Wann wie erste nur Gott sin Reg segen, dann passieren zwei Dinge. Wie kicken weich von irdische Dinge nur himmlische Dinge, und dort biet ans Glauben ab. Zu derselbe Zeit, dort merkt der Angst klar da. Üt ans selbst ha wie nicht viel Glauben, aber wann wie Gott hinjaron sind, dann jaft er ans mehr Glauben. Dann kann wie leben unsorien, wilds Gott jaft ans alles wat ans fehlt. Dann kann wie mit Paulus taub sein, ik ha je leert tevreden te zijn, wo Emma mij dat geeft. Ik weet wat het is, je deemoudig te worden, en wat het is, van alles te gaan. Ik ha dat geheimnis je leert, en alle leeuwen tevreden te zijn. Ik kon zout of hungrig zijn, rechtelijk of knap gaan. Ik kon alles door Christus, die mij sterk maakt. Philippa 5, vers 11, 13. Paulus had je leert, tom gans eerste, no God zijn recht zeggen, en no zijn gerechtigheid. En wie kan zijn van zijn leven en schrift, dat God geeft hem en alle leeuwen kracht wat hem veelt. Wann wie geloven han, dan kon dat voor ons ook zo zijn. Tom Schluss wil ik je bloß nog moeten spreken tom alle dag naar Jezus kijken. Lees de Bibel en bid te God en hij wordt je de waarheid wiezen. Matthäus 7 vers 7 zegt, vraagt en jund wordt geëft worden, ziekt en je worden vingen, klapt on en jund wordt opgemerkt worden. Dann bis nächstes Mal. Dankeschön für heute.

Du hast gehört nach der evangelischen Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Heppner, Dankeschön für Findel Hörchen. Das Programm ist ungestellt von der Sommerfeldchen Mennonitengemeinde in Manitoba, von der Zion Mennonitengemeinde in Schonzenfeld, Manitoba und von der Barchtula Mennonitengemeinde in Warman, Saskatchewan. Und auch von Jünd aus Tauhörche. Uns Ziel für das Programm ist, dass die Verlorene sollen nach Jesus Christus kommen. Dat die wat geraad zijn, die zijn wieder leren en walsen in haar geloven. En alles zal je doen in noemen Jezus Christus. Wanneer dit programma ongestatten is, dat is ons ziel en dat is wat die ongestatten is. Wist je ook voor ons beden? Ons veelt dat dat onze toehoortje voor ons beden doen. Voor mij persoonlijk, voor onze board, wat entscheidungen merken dat. Bid voor ons, dat we kunnen in de invloed hebben dat God kan ons brengen om zien rijk bieden. Dat mensen wat harten doen, kunnen Jezus Christus komen. Onze adres is de evangelische boodschap, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Nog eenmaal de gospel message, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, waar je kan online geven, daar kan de PayPal-link ook programma harken en mij uitvingen van de evangelische boodschap radioprogramma. De website is gospelmessageradio.com. Dat is alle een woord, maar helemaal gospelmessageradio.com. Wanneer je vrouwen hebt, kan je ons onderhouden op je phone. Of wanneer je dit programma wordt iedere week door een WhatsApp boodschap of een WhatsApp groep wel je checkt, dat phone-nummer is 306-230-7807. Dat is een kanadische telefoonnummer. Again, 306-230-7807. Dat is ons telefoonnummer. Roept ons om met vrouwen. Of wanneer deze programma worden wel in ieder werk gecheckt. Mijn naam is Wes Heppner. Dankeschön voor harchen. Dankeschön voor beden. Dankeschön voor ongestatten. Ik wens die Gottes rijken zegen voor deze nächste week. En dat de juist werkelijk in die leven wordt zijn. Hij wordt schoffen, hij wordt troosten. Hij wordt die leiden, hij wordt die helpen, hij wordt die leren. Dat die wordt werkelijk weten dat God is met die.

Er man var av vi med dit program Onfangen Doven, den merkt mig dat fred djunt begreisen til Doven. Dat er godt sin ignode ans de tid in de gelegen het jaf op dessen weich godt sin wut te deilen. De ha Jesus haf ons doch geboden, wie sollen in alle Welt kun dat evangelium alle kreatur bringen en dat as ons bestreven. En so wens wir ook voor de vandauschen dag godt sinen sehen en tauhieren.

Lees nu met mij op uit Nehemia kapitel 1, van vers 1 der 11. Dit is Nehemia, Hachalja zijn zoon, zijn geschicht. Dit passiert in de maand Kislev, en dat 20e jaar, als ik in de verzekerde stad in Susa weer. Dan kwam Hanani, einer van mijn Brüder, met een man uit Juda naar mij. En ik vroeg hen, waar de eeuwige van de Juden dat ging, wat niet in de gevangenschap verslaapt waren, en waar Jeruzalem dat ging. En ze zeiden te mij, die wat met dem leven daarvan gekomen zijn, en uit de gevangenschap uitgetrokken zijn, leven dort im land en grote schwierigheden en schande. De staatsmeer van Jeruzalem ligt doolgebroken, en de poorten zijn verbrand. Als ik deze weer hield, zag ik mij dol en hield en truwe doorlang en deed vast en beden voor hem God im hemel. En zei, Oba haar, du God im hemel, du grote en je verste God. Du stehst truw te dienen bond en te die leven en dienen je buiten houden. Laat die uren dag herharsje en die uur opzenden. Tot de dienem deiner zijn die beer heerst. Wordt ik verdi dag en nacht de dienen deiner, de Israëlieten beden dou. Ik bekend de Israëlieten ere zinde, wat wie aan die gedonen hebben. Ik en mijn vervoren hebben ook gezindigd. Wie hebben die bijzit aan gedonen, wils wie dienen je bouten en rechten niet geholen hebben, wat u dich dienen deiner Moses aan je atend houdst. Denk overdag aan de wied, wat u te dienen deiner Moses zei deidst. Wanneer je mij antruw worden, wel het junt mank de veldje verstreien. Wanneer je ober trägt naar mij komen, en mini je buiten houden en beval je, dan wel ik ook wanneer je versprengt zend, wat om eng vom Himmel, junt toch van dort top lezen, en je nur die steed brengen, die ik uitgezocht heb, dat mijn nomen daar woont. Zij zijn je doch dien volk, wat du je raad hast, dat die grote kracht in die stortje hand. Ober haar, laat die uren herharsje nadat je bed van die deiner. En op die beda van die deiner, wat die nomen verste. En laat die deiner dort van jou je letje, en jef aan je rood voor deze man, dem tjennig. Ik je die dat dem tjennig dat drinkje en schenkje deid.

Nehemia funk zijn gebed zo aan dat hij zich in vertrouwen aan God wandde deed. Zo liet Jezus zijn jongen ook beden, ans voorde im Himmel, die naam zal heilig gehouden worden. Een mens die niet aan God leeft en nur aan vraagt, kan ook niet beden. Glaube is geen gefeil, aber je hoorzaam je in God zien wille. De aanvang van Nehemia zijn gebed wist dat hij reid weer God ganz te gehorchen. Daarop bood zijn geloven zich op. Einer kan maar bloos zonem ganz vertrouwen, dem einer God chant. Zoals we al die zijnen hebben, bid Nehemia niet voor zichzelf. Hij bid voor anderen, voor God zijn volk. En wanneer einer zo bidde deed, moet einer twee dingen over God weten. Kan God doen wat ik van aanbid? En wil hij doen wat ik van aanbid? Nehemia kent God zo goed dat hij wist dat God zijn bed ervallen kon en ook wil. En vers 5 las wie eerst, wanneer Nehemia bid, Haar, du God im Himmel, du grote en je verste God. Du stehst trouw te dienen bund en te die leven en dienen je boten holen. Heb je ook zijn vertrouwen op God, dat hij dat doen kan en ook doen wat wie zo neidig van aanbrokken? Oder twijfel wie Emma waar dat dooraan? Wil wie op deze vrouw antwoorden, wordt veel even ons gebedsleven openbaren. God bekent zich tot die wat aan je hartje. De God leeft helpt ook zijn gebouwte. Israël wordt wegen er ene zinde die een God in de gevangenschap naar Babylon verslaapt. Nehemia wist dat zijn volk zelfs schuld aan er leugde. Wat Israël nu liede deed, wie een directe fout van erem ongehoorzaam jeen God. En Nehemia feil zich zelfs met schuldig. Dat is een feil, wat in onze vandaagse tijd velen deed. Wie leven in een tijd, wo wie verantwoording immer op anderen schuiven? Bushwin zei wie doch, dat is dem zijne schuld. Oder, dat is niet mijn verantwoording. Nehemia door jen bekend de zinde van andere mensen, zoals waren dat zijn eigen wieren. Ik bekend de Israëlieten ihre zinde, wat wie aan arm die donen hebben. Ik en mijn vervoren hebben ook gezindigd, lees wie een vers saas. Nehemia evenemt vrijwillig de verantwoording wat hij gar niet nemen brokt en pracht God aan vergeving. En er steht dat wie zo wat van deur doen, wat wie leuwe zeiden, die heeft zich de moos zelfs aangeriet. Nu laat aan die ook uitvreten. God ziet ook van deur nog naar zo'n mensen, wat welend zijn, zich voor anderen aan te zetten. Nehemia weer zo'n man. Wie zagen ook verher, dat Abraham en Moses ook zo'n mannen waren. En later waar we dat zelfde ook nog van Daniel, en bij hem Jezus zijn. Dat is een teken van grote en waarhaftige leven. Nehemia bidt over niet bloos voor anderen. Hij weet dat hij uit zichzelf de mensen niet helpen kan en bidt daarwens ook voor zichzelf. Hij bidt, laat dienen deiner dat van jou lekje en jef aan die nood voor deze man, dem ken ik. God wil niet dat we zelf plonen en dan daarmee rekenen dat hij bloos nog zijn zin dat hij heeft. Hij heeft bestemde afzichten en plannen voor ons, wat en wil we dat doen zullen. We zijn ganz van arm afhängig. Nehemia, wir willen zelfs een deel van God zijn antwoord op Israël een probleem te worden. Nog langem hielen, beden en vasten, erkent Nehemia, dat hij zelfs nog een kennig van Babylon gaan moest en aan vrouwen, aan naar Jeruzalem gaan te laten, om dort de staatsmeer en de poorten waren op te bouwen. Dat weer voor Nehemia gefährlich met die beden om kennig te gaan. En trotzdem wie hij wel eens God te gehorchen. Wanneer wie doch ook zo'n moed en zo'n vertrouwen als Nehemia opbrengen kunnen, want God ons te ähnliche Dienste abraubt. Wie wel nog eenmaal top
zum Schluss beten. Har wie wel vandaag van Nehemia leren, voll in ganz te vertrouwen, ook dan, wann dat für uns gefährlich sein kann. Te vöke sieht wie den leichten Utweich, der uns am wenigsten an Tiet in andert kost. Ja, van stark gehorsame Horte, dienen welle te donen. Wie beten nu ook waren für all unsere lieve Freund en Tauhirisch. En wie beten dit aan Jesus in hem Name, der uns haren ans Heiland ist.

Andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 654. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 654.

Maar nu deze programma te zijn zendt, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te stralen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zendung Licht vom Evangelium am einen Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wenn die Frauen oder Bemerkungen zu der vandaagse Sendung haben, schreibt uns. Unsere Anschrift ist Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L011, Kanada. Und nun noch Gott mit Jünd. Bitte uns am einen Weg weiter hören.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en een brood van het leven van de oude Zuid 4 Mose 21, 25, hoe dat zegt. Ober dat volk wordt op den Bach verdrisselig en red je in God en je in Moses. Voor hem heb je ons uit Egypte in Ruud gebracht dat wir in de wildnis sterven. Hier is geen brood en dit proste eten ekelt ons al zo. Dan schijkt de Heer dolle jeftige slangen mangt dat volk wat de mensen bijten dat vele Israëlieten sterven. Wat krijgt ze in de mensen? Hier is geen brood? En wat nanden ze de nodig die ze hadden? Ze zijn dit proste eten en bovenaan zeiden ze dat ekelt ons al zo. Van wat krijgt reden ze hier wanneer ze van dit proste eten reden? Ze reden van dat manna wat God aan alle dag van hemel schenken deed. Dat wonder passiert jede nacht, zodat de mensen immer te eten hadden. Dat wir meer als 500.000 mensen die Moses durch de wildnis leiden deed. En dat wir keine gelegenheid tom wat planten oder ernten. En doch, wir de immer verzorging voor dat grote volk. Wieso? Wils God aan alle dag manna dat brood van hemel geven deed. Dit zeden de mensen dan wir prostet eten? Dit wir wou zij van God zijn rechtelijke golf reden deiden? Wat God zou dulden? Kan God zou dulden? God deed veel dulden en is werkelijk zeer geduldig. Hij deed ons grunzen en grumzooien voor een wasse tijd dulden. Door kämpt op een tijd, wanneer zijn geduld te einkämpt. Als mensen zijn we eenmaal, ons ritte geduld af. God laat ons bloos zo en zo lang met ons grunzen in jen onzen toch, en dan komen de nofolgen van onze instellingen. De Israëlieten zeiden zij, hadden prastet eten wat aan al zo ekelt. Is dat van jou veel anders? Jeft God ons van jou niet ook alle dag noring der zijn woord? Brood wat onze zuil feiden, storken en opfrischen deed? En zei maar, wat doen een mensen met dit brood? Wofür wird nicht über Gott sein Wort gespart? Viel hochgelehrte Menschen haben angefangen zu fragen, als Gott sein Wort von dir noch gültig ist. Und andere gehen mit an mit. Das zum Staunen, wo die Bibel durchgerannt wird von Lehrern in unseren Schulen, von Arbeitern in den Fabriken, von Uchgelehrten und auch geweinelten Angeläufenden. Aber da in der Wildnis kam Gott seine Geduld zu eng. Je entstand in Grenzen, bracht ein Urteil ab an. Met einmal weer door een pleo van jaftje slangen. China wist van woede hergekomen wieren. Wo emma ze kikten or jengen wieren slangen. Die wieren al leween. We emma van deze slangen gebeten wordt, die woede ganz sicher sterven. De Israëlieten versochten zich te wehren en de slangen dood te maken. Dat schijnt zo voor jeder slang wat ze dood maken, chimen 2 or 3 meier. Dat was schrikkelijk. Veel mensen sterven en door in de wildnis moesten ze einem om anderen begroeven. Jongen en oude, elleachtje en babes, mannen en vrouwen, want die van de jaftige slangen gebeten worden, sterven. Nu dachten ze gewoon niet aan hun prastet eten en aan jen Moses schellen. Door het arm aan sterven mensen en zij onherkenden dat dit God zijn oordeel weer. Zij wisten dat zij met ere zin deze straf verdiend hadden. Mocht wie ons heiden, für jen Gott reden, sest wort hei ans vermählich, auch strufen matten.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

Geen groes, lieve heren. Welkom hier te deze Gouden Norecht applaudisch. Ik zie Adolf Enns. Tot haft olte alle tijd mensen gegeven, die zeiden niet aan God te leven. Zij behoopten je dat je geen God. Zo'n personen hand man atheïste. Dat woord wordt kent van de Griechische sprook en wordt zo topje zat. Dat A bedient niet in theïst. Kämt van Theos, wat God bedient. Ik had mal gelesen, wo een Christ met zo een Atheist vertelde. Na eindelijk streiden ze zich. Dan vroeg de Christ dem Atheist, wat dat dan nu voor een Jahr wie? Als Jana am de Zool gesagt had, weist de Christ erop aan, dat de Jahre van Jesus in je Geburt ongeteilt worden. Zodat alle mijn God zijn Angriepe en de Seeschicht bestemmend is. Ik mocht nog een jaar leider toelaaien, en dat is Pinkster. Pinkster maakt ook een punt in de geschicht voor de mensen. Voor Pinkster werd God ook 13 helden geest. Over dat weer einzelne personen, die hij door de uitzocht, beoptroogd en beroepen deed. En Pinkster kwam de helden geest op al die wat geleibig waren. En in iedere kreeg dan zichtbaar God zingen juist. Dat heeft also een verpinste en een no-pinste, zoals dat een ver-Christus en een no-Christus heeft. Maar ja, God zijn aangeriepen en wörtje en pinste, zegt ons nu dem nächsten Leid, dit voor ons. Dat Leid, wat we nu hier is, het zit mal treden.

De evangelist Billy Graham heeft een boek mal over de heilige Jezus geschreven. Tom Anfang vertelt hij volgende geschicht. Een häuptling van einem Indianerstamm kwam einmal bij dem Meer. Dort zag hij zum ersten Mal. In seine Menschen hadden dort ook nog alle nie gesehen. Dann ging hij door een eindje am Meer nennen en schab zijn Gefäß voll Wutter. Hij wil zijn lied ervan vertalen en aan dat woord wiezen. En dan zegt Billy Graham, dat wanneer we van heiligen Jezus reden, we wel niet meer weten, als dat je feest van woord empfehlig tot dem grote meer weer. Jo, zei ja veel es een woord over en van dem heiligen Jezus gezegd en geleerd. En alles is maar een ganz kleiner deel van am. Aber eentje wie bestemd zei, so als de jinger dan erlebte, dat ihr leven veranderd wordt, als de heilige Geest in ihr leven nankom, so tjen wie dat ook. Jo, en jeder van ons, et en du, tjene Gott zijn Geest in ons erleven. Wie tjene nicht mo, wie seele dat ook. Hij wil ons drieven en leiden. Hij wil ons uitrasten en broken, om ons Gott zijn tjene hier te leven. Jo, Paulus zegt sogar zo, die van God zijn Jezus geleid worden, dat zijn God zijn Kinder. En Pinkster heeft God ons dat mogelijk gemaakt. Also, wel doch dat nog leven. Met deze woord sluit het je dan af en breng je nog de laatste tijd vergeet niet te danken.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. In der Fei-Programm sah wir, wo Daniel, durch dem dort hei, dort Buch Jeremia studieren deit, Funk, der Gott hat 70 Jahre bestimmt, für Israel eine Gefangenschaft zu senden. Wir sagen dort, das bracht am zum Gebet für Israel. Von der, wo wir seine, wo Gott Daniel sein Gebet erhielt und noch beantworten deit. Das soll uns Licht geben über, wo auch wir sollen Gott sein Wort studieren und forschen noch, was Gott sein Plan auch nu erst für uns und auch für die Zukunft. Ich lade nu weiter an, nur das Programm zu horchen, um zu sein, was wir weiter lehren können von Daniel, besonders wenn das kommt, um die Bibel noch zu forschen, von dort, was noch eine Zukunft ist. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nu weiter machst, richtig sein, zu jeder zu horchen. Amen. Hier ist weiter mit Jünt, Prediger Elmer Reimer.
1: Von dort, meine Freund, kommen wir nur den 20. Vers in das Daniel-Buch und das 9. Kapitel. Wir haben in das erste Part von das Kapitel gesehen, wo Daniel sich zu Gebet gegeben hat. Er hat sich bekannt gemacht mit dem Prophet Jeremia sein Buch und da hat er angefangen, dass 70 Jahre ab dort Volk Israel geleicht wird. Dort wird die Zeit, dass sie in Babylon würde sein. Die Jahre werden zu der Zeit mehr zu einem Ende gekommen. Daniel sein Gebet hat mit der Tadona. Und auch dort sie wurde träg noch ihr Land kennen gona. Daniel wundert auch, was Gott sein Plan für Israel macht sein. Dort ist, wo wir am in dit Kapitel fingen, im Gebet fair und besorgt am, Gott sein Volk Israel. In der 20. und 21. Vers in das 9. Kapitel. Nu, als ich red und als ich bete deed und meine Sünd und die Sünd von mein Volk Israel bekenne deed und mein Gebet für dem Herr Gott, mein Gott, bracht wegen den heilige Borch von mein Gott, als ich noch in mein Gebet wehe, käme dem Mann Gabriel no mi, dem ich in meine Vision vorher gesehen had. He käme an die Zeit von dort oben ab, als ich sehr meid wehe. Wir sehen hier, dass Daniel hat sich zu Gebet hingegeben, so dass er weiter kann, was Gott im Sinn hat, für ihn und für sein Volk. Dort ist interessant zu lesen, dass Daniel sieht, dass er gesündigt hat und dass das Volk Israel gesündigt hat. Wo lesen wir, dass Daniel gesündigt hat? Wir lesen viel von, wo Israel gesündigt hat. Da ist aber keine steht, die uns sagt, dass Daniel gesündigt hat. Meint er dann, dass er keine Sünd hat? Nee, dann Gott sein Wort sagt, dass da ist kein Mensch, der nicht gesündigt hat. Das ist Wort, das in 1. Könige 8:46 sagt, aus Salomo sein Einweihungsgebet gave. Hier ist dort betont, dass dort kein Mensch ist, der nicht gesündigt hat. In dort Lehrerbuch, das 7. Kapitel, der 20. Vers, ist dit geschrieben, da ist nicht ein gereichter Mensch auf der Erde, der Gott tät und nicht Sünde tät. In Römer 3:21-24 lesen wir diese Wort. Aber nu ist eine Gerechtigkeit, ohne dass Gesetz von Gott geoffenbart wurde, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, eine Gerechtigkeit von Gott durch den Glauben an Jesus Christus für all den, die leben. Dann da ist kein Unterschied, weil es alle Mann haben gesündigt und sind Gott gekommen und Gott seine Herrlichkeit und sind ohne Verdienst gerecht gemacht durch Gott seine Genot, durch die Radung, die in Jesus Christus ist. Wann da auch nicht gesagt ist, dass Daniel gesündigt hat, doch weit wie dort hei in Sünde wir. Da ist kein Mensch, der nicht Sünde tät. Dann lesen wir auch in dieser Farsch, dort Daniel seine Sünde bekannt, und dort wies uns, dort Daniel gelebt, dort hei in Sünde wir. Hier de Daniel bitte gewöhnlich denk, hei bekannt die Sünde von dort falsch Israel. Hei wisst, dort Israel gesündigt hat, als sie noch in ihr Land wäre, dann sie hatte oft jette gedient. Dit wird nicht meinen, dass jeder Mensch in Israel ein Aufgott angebet hat. Daniel und seine Freund wurden nicht ein Aufgott angebet haben. Aber die Menschen haben dort getan. Dort wird die Ursache, warum Gott die Nation von ihr Land wegnehmen. Als Daniel zijn gebed hier in dat 9e kapitel moet, werden de 70 jaar mens tot een einde komen. Dat valt er zin moest bekend worden. En wanneer anderen dat ook niet deden, dacht taal Daniel zich als een Israëliet en bekend dat valt er zin. Hier lijkt hij zichzelf en zijn volk Israël op de Heer zijn genood en erbarmen. Wanneer een mens ernst en zijn gebed is, dan wordt God hartje en een antwoord geven. Als Daniel nog hem gebed weer, kwam Gabriel met God zijn antwoord. Gabriel weer dezelfde engel dem Daniel en zijn visioen gezien had. Also wist hij dat God een boodschap had voor hem. Dat weer ook dezelfde Gabriel die naar Zacharië kwam om te vertellen dat hij in zijn Johan would haar. Hij kwam ook naar Marie haar te vertellen dat zij dem Heer Jezus zijn moeder wordt zijn. De engel wordt dat gestalt van een man aannemen, zodat deze mensen zijn heerlijkheid verdragen kunnen. Dat is ook interessant, dat Gabriel toen een gewisse tijd kwam, dat weer de tijd van dat ovend af voor je weinig gemaakt wordt. Dat wordt in Jeruzalem zijn, over de stad Jeruzalem weer vernicht, en de tempel wordt verbrand. Wils Nebuchadnezzar had dat jaren terug gedaan. De tempel en de stad waren nog niet terug opgebouwd. Dit wist ons dat God zijn volk niet afgezegd had, wanneer hij aan ook gestroofd had. Dit weer zo als een verspreker te Daniel en tot de eeuwige blevende van Israël die nog in Babylon waren. De tijd als Gabriel naar Daniel kwam, wordt ze bij klok 3 na middag zijn. De engel wordt Daniel de boodschap nu geven dat God voor hem had. Daniel dat 9e kapitel 22 en 23e vers. En hij geeft mij aan je richting en reed met mij en zeed, O Daniel, ik zie nu je komen die inzicht met verstand te geven. Van de aanvang van die gebed wordt de bevel je geeft, en ik zie je komen die dat te openboren, dan die is, zeer je leeft. Als je acht naar de noodrecht en je obacht op de visioen. Daniel wordt hem hemel hoog geacht en doorwein wordt hem de antwoord der Gabriel gebracht. Im Himmel geacht worden is een zeer wichtige Sache. Daniel zijn leven weer abreicht en ohne Schuld. De mannen die met hem en de regering arbeiten deden, kunnen geen fehler met zijn arbeid vinden. Hij weer een man die veel beden deed en bracht zijn gebed voor dat volk Israël nu voor God. Door is een weg wo wie vandaag ook bij God kunnen aangeneem zijn. En dat is door de Heer Jezus Christus mogelijk gemaakt. Dit wordt ons in een wunderschöne Weg in Epheser, dat eerste Kapitel, 3-7 Vers, beschreven. Gezegend is ons Herr Jesus Christus, in Gott en Vader, die ons gezegend heeft met alle geestliche Segens in de Himmelswelt en Christus, zoals hij ons in arm erwählt had, eer de Welt grundgelegd werd, dat wie zullen heilig en ohne Schuld zijn verarm, en heeft ons in Leib verherbestemd, dat wij zullen als zijn eigen kinderen aangenomen worden door Jezus Christus, nu dat wolje vallen van zijn willen, dat wij de heerlijkheid van zijn genood riemen mochten, met die hij ons begenodigd heeft en dem, dem hij leef had, en wem wij nu de radung had door zijn bloed, de vergeving voor de overtreding, naar zijn rijke genood. De Heer heeft ons aangenomen, wils hij zeer genedig is geweest, en door den geloven en dem Heer Jezus, heeft hij ons en zijn familie en een genomen. Daniel weer ook door den geloven met God verbonden, en weer een van God zijn liefste, zijn heilige, zoals wij ook zijn, en hem hemel hoog geacht. Zo schwind als Daniel zijn gebed gereed had, had God Gabriel met de antwoord geschikt, zodat Daniel verstaan kon wat hij gezien had. God weet wat in deze wereld vergeet, en hij weet ook wat in de toekomst passeren wordt, dan hij heeft dat bestemd. Dat je veld aan zeeën van mensen beden, en doordat aan weten laten wat aan veelt. Hij weet al wat ons veelt, over wanneer we beden, en aan door nog vragen, dan wist dat, dat we ons gans op aan verloten. En zo weer dat met Daniel. Hij wist dat God aan en zijn volk genedig moest zijn, anders weer dat geen hoopning voor aan. De Heer weet wat ons veelt, over wie moeten toestonen. dat we ganz afhängig zijn van hem. Dat is waar dat beden in een champ. God geeft ons moed in deze zaak, zodat we hem je bed aanhullen worden. In Lucas 8, 9 vers, lees we, en ik zei jun vrucht, en jun wordt je geeft worden. Ziekt, en je worden vinger. Klappert aan, en jun wordt het opgemaakt worden. In Lucas 18, kapitel, lees we dit. Jezus brukt een gelijknis aan te zeggen dat ze hem beden zullen, en niet moedloos worden. En dan vertaalt hij aan een geschicht van een vrouw die help veelt, en hoe ze aanvragen moet wat ze er help kreeg. En dan zijn er deze vers in 1 Thessalonica 5, 16 tot 18. Ziet hem een vrouw, houdt aan hem je bed. Ziet en alles dankbaar, dan dit is God zijn welle voor jou en Christus Jezus. Emma hem je bed aanhullen meent dat we alles naar de Heer brengen en dat we Emma en de staling van je bed zijn. God wordt ons niet alles geven naar wat we vragen mochten, dan we weten niet Emma wat voor ons dat beste wordt zijn. Totide zegt hij ja, totide zegt hij nee, en totide zegt hij niet nu. God weet wat het beste is voor ons en daarna wordt hij arbeiden. Dat is goed, want we aan kunnen weten laten wat op onze harte mocht zijn, wat we mochten willen, maar dan de zaak in zijn hang laten. Hij wordt doen wat goed en recht is.

24. Vers en het 9e kapitel. 70 werk zijn voor jun volk in jun heilige stad bestemd, de overtreding voor zich te maken, een eng van zin te maken, verzening voor ongerechtigheid te maken, eeuwige gerechtigheid in hen te brengen, de visioen en waarzijing alle te versluiten en dem Allerheiligste in te zolven. Dat woord voor werk en des vers meent een werk van jaren. Dat is de mening en de spraak dat zij te die tijd brukte. Dat meent dat dit woord 490 jaar bediende alles toep. Zond wat in deze tijd zal je doen worden, kun niet in 70 werk vandaag je doen worden. Dat is ook weder te zien dat dit zal voor dat volk Israël gedaan worden, en dat is wat des dag nog niet voor zich gebracht. De profeet Jeremia had gezegd dat Israël en dat Babylon land voor 70 jaar zou zijn, wil ze hadden voor 490 jaar haar land niet in zobert ruw gegeven. En nu moesten ze dat land 70 jaar ruw geven. Daniel wondert wat met zijn volk passeren wordt, zolang als de heide nationen den evenhand worden hebben over Israël. Wanneer veel Juden ook terug naar ihr land komen worden, doch wordt dat Koninkrijk niet waarde opgesteld worden. Dat wordt ook niet passeren, maar de Heer Jezus komen wordt en zijn Koninkrijk opstalen. En de Zephars en Daniel dat 9e kapitel, geeft Gabriel Daniel de noorrecht wat God voor Israël bestemd houdt. De 490 jaar worden toe een eind komen, aber daar worden tussentijden zijn, aber God wordt dat alles in ordning houden. Dit wordt met het volk Israël en de stad Jeruzalem te doen hebben. 483 jaar van deze 490 jaar zijn al erveld worden. Dat meent dat er nog 7 jaar zijn die nog niet erveld zijn. Wanneer we andere schriften in betracht nemen, dan zullen we zien dat deze 7 jaar worden in de grote triebseltijd erveld zijn, hier op deze eeuw. En dezelfde tijd worden de 6 dingen voortgebracht worden die in dit vers erwähnt zijn. Eerstens, de overtreding voortgebracht te maken. Dit heeft met de Israël-nation te doen. De Heer Jezus heeft door zijn dood op een kruis voor alle zin betoeld, zogar de Israël-nation ihre zin. Aber de Israël-nation neemt dem Herr Jezus niet aan als er Messias en Heiland. Maar des dag had de Israëlieten als een volk dem Herr Jezus aufgesagt. Daar zijn veel Juden die dem Herr Jezus als Heiland aangenomen hebben en die Lieder en Christus in de gemeente zijn. De nation heeft hem aber nicht aangenomen. Aber dat wordt in de toekomst passeren. Dit is wat we in Zacharia, de 13e kapitel, de eerste vers, lezen van wat in de laatste dag passeren wordt. En jan dag wordt door een springbarm opgemaakt worden, verdoofd zijn nakomen en voor de inwoner van Jeruzalem verzind en voor aanreinigheid. Zo'n springbarm is nog niet opgemaakt. Aber dat wordt in de laatste week van jaren passeren. En de Israël-nation wordt zich naar de Heer draaien. En dan tweedens, een eng van de zin te maken. De Heer Jezus heeft voor alle zin betoeld. Zonen die de Heer Jezus als Heiland aannemen, zijn van ihre zinde losgekomen. Zonen die dat niet gedaan hebben, zijn nog in ihre zinde. De Israël-nation heeft de Heer Jezus nog niet aangenomen als ihr Messias, ze haar hem veracht. Dat wordt zich ändern en ze worden hem aannemen, en dan wordt de zin ook waargenomen worden. En dan drittens, verzening voor ongerechtigheid te maken. In 2 Korinther 5, 18 en 19 wordt dit van verzening gezegd. En alles is van God, die in Christus weer, en heeft ons met zichzelf verzeend, en heeft ons zijn verzeningswoord gegeven. Dat is dat God in Christus weer en de wereld met zichzelf verzeend en ihre zin niet jegen aanrekend en geeft ons zijn woord van de verzening. God heeft alles gedaan wat nodig is, aber de Israël-nation
heeft dat niet aangenomen, dat heet onze nation. En dat eng van de grote triebzaltijd, worden ze de waarheid weten en worden ze met God, der Christus, verzenen loten. Vierdens, eeuwige gerechtigheid in hen te brengen. Dit redt van de tijd wanneer de Heer Jezus terug naar deze eerd komen wordt en zijn koninkrijk van gerechtigheid afstalen wordt. Jeruzalem wordt de hoofdstad zijn. Hij wordt over Israël en de ganze wereld regeren. Dit wordt ook tot eng van de 490 jaar zijn die op Israël bestemd zijn. Vijftens, visionen en waarzeiing alle te erfellen. We worden veel waarzeiingen vinden door de Bijbel. Veel van die hadden met de Heer Jezus te doen. Deze zijn alle erfeld worden wat zijn eerste komen aanbelangt. Daar zijn ook veel waarzeiingen die met de Israël-nation te doen hebben. Mankdien zijn er meer die nog niet erfeld zijn. Dat koninkrijk wordt waarder opgesteld worden, aber dat is nog in de toekomst. God is recht in alles wat hij zegt en deed. Wanneer dat opgesteld wordt zijn, dan wordt het ook bewezen dat alle waarzeiingen wij in Israël ook erfeld zijn. En dan zesens, en dem Allerhechste in te zolven. En dat zelt dat Israël in de wildnis houdt, en ook in tempel, werden dat twee stoven, eent weer de heilige stof, en de andere weer de Allerheiligste stof. En de tweede stof is voor de hoge priester eenmaal im jaar en dan ging met dat verzeningsbloot van een apfel, zodat dit de zinde van nog een jaar kunnen bedekt worden. Jezus betoelde voor al zo'n zinde als hij op een triet sterf. De tempel wordt waarder opgeboet worden in dat eerste poort van de triebzaltijd. En de stof moet ingezalfd worden. Nu het neende kapitel 25, vers 27 vers. Du zalst nu weten en verstaan dat van die tijd dat een bevel gegeven wordt, dat Jeruzalem opgeboet en gans gemaakt zal worden, bad Messias de verst worden 7 en 62 werk zinnen. Dat wordt waarder met gassen en de wandram de stad geboet worden, zogar in tijden van grote nood. Dan nadem dat de 62 werk toe een eng zijn, wordt Messias afgesneden worden en wordt niet hebben. En de mensen van de verst, die nog komen wordt, worden de stad en den tempel vernichten. Dat eng wordt met een eeuwenfluss komen, zogar bij hem eng wordt er terecht zijn. Verlotenheid is bestemd door woord kreeg zijn, wat hem eng. En hij wordt een vaste bond met veel voor ene werk maken, maar in de midden van die werk wordt hij een eng maken van dat brandapfel en dat slachtapfel en op de vlechten van die ekelige dingen wordt een komen die schrijlige dingen doen wordt, zogar volstandige vernichting. Zond als bestemd is uitgegoten wordt op zo'n hem die schrijlige dingen je doen heeft. Nu wel we zien hoe zich dit alles uitwerken wordt. We worden met de 490 jaar oder de 70 werk van jaren ontvangen. Dat weer de tijd als de koning een bevel geeft aan Nehemia, dat hij de wang in de stad Jeruzalem wat opbouwen zal. Dit bevel wordt dicht bij 100 jaar nadem gegeven dat Daniel dit gegeven wordt. En 7 werk oder 49 jaar en 62 werk, oder 434 jaar, worden de wang en de gassen in Jeruzalem geboet worden. En Messias de verst wordt afgesneden worden. Dat passiert zo als de engel dat gezegd had. Nehemia boet de wang om Jeruzalem en de Heer Jezus kwam als een mens en bracht de boodschap van de radung te alle die haar geworden. En Zacharia, dat 9e kapitel, 9e vers, lees wie dat de Heer naar Jeruzalem komen wordt als Israël en Messias, en wordt op een ezel zetten. Dat is wat Jezus deed. Maar de leiders en de priesten nemen hem niet aan. Ze stelden zich tegen en Messias en vader de leven dat hem zal getreedzicht worden. Dat is de tijd dat Messias de verst afgesneden wordt. Maar we weten ook dat hij waarde opstand en terug naar hem voordeging. Hij schickt dem heilige Geest, die immer met God zijn kinderen blijven wordt. Seit die tijd heeft God een volk uitgewild,
die dem Herr Jesus als ihr Heiland angenommen hat. Dort heet nu Christus seine Gemeinde. In dieser Zeit hat Gott das Volk Israel aus einer Nation und sie gesagt, aber dort wird nicht immer so bleiben. Wann die Zoll von Christus seine Gemeinde voll ist, dann wird Gott weiter mit der Israel-Nation arbeiten. Dort ist, wann die letzte Werke angebracht worden, eine Werk oder 7 Jahre, mit noch erfüllt worden. Dort wird in der Triebsaltheit passieren. Der Bund, den der Antichrist mit Israel machen wird, wird er in der Mitte von dem Werk brechen. Dort meint, dass er Israel für 3,5 Jahre beschützen wird, aber der letzte 3,5 Jahre wird er an verfolgen. In dieser Zeit wird er auch seine Gestalt in den Tempel einstellen. Dort wird das Ekel sein, was Daniel hier beschrieben hat. Dit ist, was der Antichrist anrede wird. Dort wird aber ein Enghaber. Der Herr Jesus wird zurück nach dieser Erde kommen und wird mit seinem Kommen ein Eng bringen zu der großen Triebsaltheit, ein Eng zu dem Antichrist sein Königreich bringen und auch den Feind aller vernichten. Hey, dort heißt Jesus Christus, wird sein Königreich abstellen und wird Gerechtigkeit und Wahrheit ein Eng bringen. Da wird allerhand Krieg sein, was der Herr Jesus dort alles zurückstellen wird. Solange als wir in dieser Welt worden sind, wo wir Krieg und Trouble haben, aber da ist Hoffnung, Gott sei Dank. Der Herr Jesus sagt dit in Johannes 16, 33. Dit habe ich nun gesagt, dass ihr in mir Frieden habe. In dieser Welt, wo ihr Not habe. Aber seht ihr Trost, ich habe über diese Welt gewonnen. Wenn wir in Christus sind, dann habe ich auch über die Welt gewonnen. Ein Mensch kann bloß in Christus sein, wenn er wiedergeboren ist, wenn Christus in ihm lebt. Er ist der einzige Heiland. Hast du ihn aus dem Heiland angenommen? Du dort nu. Er wird deine Sinn vergeben und wird die seine Gerechtigkeit geben. Möchte der Herr ihn alle reichlich segnen.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je waren voor alle eeuwigheid im hemel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes woord. Römer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn en zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wie je nou horchen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwisatum Frieden met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest doutjetje, wou du regeerst en vuidast alles.

0: Dit wordt een strooi met 30 minuten.
1: O microfoon reed Helen Boyen van de Radio de Breg, CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Ik heet je welkom te dit programma, Wat Passiert. Hier leef je mij van onze plotdietje mensen, van gisteren en van deel. En haar geen eerst moel waren nu de artikelen uit hem catechismus. Nu dem, kent nu een herhouding tussen een vol en dan vreus. Ik wens alle toehoorgen een goeden empfang.

Deze week de 17e artikel van de dodes erop stoen, fromme en godloze, en dan de 18e artikel van laatsten gerecht om de fromme beloon en godloze bestroefen. Nu dem, kempen unjer holung tussen Abe en Dan.

de 17e artikel van de Dodicea opstonden. We leven en bekennen ook dat aan Jezus zijn dag alle doden opstonden worden, dan voor de mens is het zo bestemd dat hij eenmaal sterven moet en dat dan het gerecht komt naar Hebreeën 9, vers 27. In 1 Korinther 15 kennen dat sintelijke vlees en bloed dat de Gottes niet oven. Na aanleiding van de Heilige Schrift, dan moet den mens zijn lief eerst zo als een wetkoren in de eer gezet worden. Van doden opstonden, van beide, fromme en godloze, gerechte en ongerechte, daarvan zegt Jezus in Johannes 4, vers 28 en 29. De stund komt, dat al die in de greve liggen, worden Gottes zijn zijn stem hören en worden voor een dag komen. Die door Godet gedonen hebben, die stonden op te leven, en die bij ihre Beisewerken gebleven zijn, stonden op gerecht te worden. In Daniel 12 lezen we, vele, die in de eed liggen en sloepen, worden opwaken, atel je tem uivien leven, atel je tem uivien lieden en schaand. De apostel zegt in 1. Thessalonicher 4, 16, 18, de Herr Jezus wordt zich tem gerecht openboren. Hij zelfst wordt vom Himmel heraufkommen met einem Feldgeschrecht, en wordt met dem höchsten Engel seine Stem roepen en met Gott seine Trompet blozen, en dan worden die zeilig im Glauben an Jezus gestorven sind, eerst opstonen, en dan wo wie, die noch leven en ewig gebleven sind, met antiglik op de Wolken metgenomen worden, an zijn Haaren in de Luft te begegnen, en worden dan für immer bij am Sennen. Op dit opstonen haft de Frommer Hiob zich in seinem Lieden getreust, wann hij in Kapitel 19, Vers 24 so sagt. Ik weet dat mijn Erlezer leeft, en hij wordt mij nog her uit de Eer opwaken. Wie weten, zegt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 14, dat die dem Herrn Jezus vom Dood opgewaakt haft, ook ons der Christus opwaken wordt. En in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 en 15 sagt hij, Breider, wie willen je nicht am Anklaren loten, eva die al am Dood sloepen, dat je nicht rühren brücken, so als die keine Hoffnung haben. Dan, wann wie glauben, dat Jezus gestorven en vom Dood abgestoßen is, dan wordt Gott durch dem Herrn Jezus en mit am Töpuk die nur sich nehmen, die al angeschloepen sind. Wir sagen zum Schluss mit dem Apostel Paulus, treust du in ihren Onder mit dieser Wied.

0: De 18e artikel van laatsten je recht om de vrouwen belonen en de bijze bestroffen. Wie blijven in bekennen tot een laatste je rechtsdag komen wordt om de vrouwen belonen en de godloze bestroffen. De tijd en stund van deze je rechtsdag weet je een engel, veel wen je nog een stoffelijker mens, dan God, ons voor hem hemel, heeft tot zijn macht alleen verbehouden. Ober zo als dat een noa zijn tijd weer, ze eiten, ze dronken, ze vrieden en leiden zich vrien, wat aan den dag os Noah en de arche nending. Zo wordt het ook zennen, wann de menschen zijn waarder komen wordt, Matthäus 24:37-39. De haar wordt plaatselijk komen, zoals een dief en de nacht, Openbaring 16:15, en zoals een slang wordt komen over alle menschen, die op Eden wonen, Lukas 21:34. Jezus zegt in Matthäus 24:27, zo als de blitz van oosten komt en wat im westen schijnt, zo wordt het door met zinnen van de menschen zijn komen wordt. En aan dem dag wordt het gerecht geholen worden over alle menschen. Einoch, de zevende van Adam, heeft van diesem dag en vooruit zo gezegd, de Heer komt met veel duizend heilige, alle menschen voor gerecht te brengen, en alle godloze voor ihr godloze wezen te strofen, womit ze godloos gewaas zijn, en ook voor al die vragen weer, die de godloze zijn dat jij in arm gereed hebben. Juda 14:15. De profeet Daniel is het gerecht en een gezicht gewezen worden. Hij schrift in Daniel kapitel 7. Ik zag door, dat stille hand gezet worden, en de oude zat zich door. Zijn kleid weer schnee werd, en zijn hoop en kop weeren zoals witte wol, zijn stil weer zoals vier vlammen, in de rede omstel branden met vier. En van am ging in een lange vierstrol uit. Duizendmal duizend deinden am, en tienduizendmal tienduizend stunden ver am. Dat je recht wordt je holen, en de beker worden opgemerkt. Dem Apostel Johannes wordt dat je recht ook aan een gezicht gewesen. Hij beschriftet in Offenbarung 20, Verse 11 en 12 zo. Ik zag einen groten witten stol in den, die doorboven zat, Himmel en Erd vlogen van am waag en wieren nicht meer te vingen. En ik zag de dodes, bed groot en klein, ver God stonen, en de beker worden opgemerkt, en een ander buurk wordt opgemerkt, dort weer het levensbuurk. En de dodes worden no de schrift en de beker gerecht, no ere woken. Door wordt hij onze woken vergerecht brengen, de gode en de schlachte, no predia Salomo 12. Door wordt de godloze met zijn vrijheid niet voortkomen, en de fromme ere hoopnung wordt zich erfellen. Jeder einer wordt kriegen, wat hij verdient heeft, nur zira saß tien. Door wordt dan ook aan licht komen, wat hem diesten verstärken geholen is, ook de gedanken en de horten worden openboer worden, nur 1. Korinther 5, Vers 5. Door worden de menschen met een rekenschaft geven van jeder anneiget woord, dat ze gered hebben, nur Matthäus 12, Vers 30. Jeder einer wordt door van zich zelfs rekenschaft geven moeten, nur Römer 14. Dit gerecht wordt gewonnen over alle menschen, die van weltanfang geleefd hebben. Hier wordt keine Entschuldigung voor dem alles seinenden God helpen, dan dort wordt man weit, dort ein God is, als alle menschen openboer. Door worden de Sünder seinen entfeilen, dort ze Jesus, de Welt erlicht, nicht gefolgt sind, aber dort wordt te lood zennen. Door wordt de Herr Jesus dan met zijne Engel en zijne Kraft vom Himmel openboord worden, en hij wordt op den herrlichen Stuhl zetten en wordt alle Völker verarm versommen. Door wordt hij de van een onderscheiden, zoals een hoort de Schub van een onderscheiden deed. En hij wordt de Schub te zijn rechte ziet stalen en de Berg ter linke ziet. Door wordt de König dan te die on de rechte ziet zijn. Komt her, je zijn van mijnem Vader gezeend. Of dat Rick, dat van je rijd gemerkt is, al dan als de Welt de grond gelaagd wordt. Dan ik weer hongerig en je geven mij te eten. Ik weer dorstig en je geven mij te drinken. Ik weer vreemd en je nemen mij op. Ik weer nuchtig en je geven mij kleider. Ik weer krank en je bezochten mij. Ik weer angespoord en je geven mij bezeken. Dan horen de gerechte am antwoorden en zijn. Haar, wanneer zag wie die hongerig en geven die te eten? Oder dorstig en geven die te drinken? Oder wo traf ich die aus den Fremden, nehmen die ab? Oder nährt dich und geben die Kleider? wo zou we die krank oder fos genomen en bezochten die? Dan wordt ik geen nicht antwoorden en zei, wat je van dem geringsten in je mine breider gedonen haben, dat habt je aan mij gedonen. Dan wordt het de aan zijn linke ziet zijn, waag van mij, je vervluchte, en dat eeuwige vieren, dat voor den devil en zijn engel redgemerkt is. Dan ik weer hungrig, en die geven mij niet te eten. Ik weer dorstig, en die geven mij niet te drinken. Ik weer vreemd, en die nemen mij niet op. Ik weer nuchtig, en die geven mij niet te kleiden. Ik weer krank, en in gevangenis, en die kunnen mij niet bezieken. Dan worden de ook antwoorden en zeien. Wanneer hebben we die hungrig, oder dorstig, oder vreemd, oder nuchtig, oder krank, in vast genomen gezinnen en hebben die niet gedeind? Dan wordt hij aan antwoorden en zeien. Ik zei je de waarheid. Wat je aan mijn geringsten broeder niet gedonen hebben, dat heb je mij ook niet gedonen. En die waren in ihre eigen strofen neergonen, die je raakte over in dat eigen leven, naar Matthäus 25. Mocht de dreimal heilige God, voordat zijn heilige geest ons alle helpen, uitgenoden deze zeiligheid te oren. Amen.
1: So weit bei der Artikel vom Kirchissen. Ich rede nun besonders zu allen, die sich diesen Monat deuten lassen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und jedem, der diesen Wochenstaub dieses Jahr nimmt. Möge ihr die Gnade Gottes reichlich in Ihrem Leben sperren und wir, Ihre Geschwister im Herrn, nehmen Ihnen mit vollem Herzen ab. Musik.

0: Hallo Dan.
1: Hallo hé.
0: Zo, vandaag was de 19e mei en we gaan jullie zo'n fijne lange werk in je hart. En man, ik zei interessant. Gisteren hadden wij, werkelijk, leef je gisteren, hadden wij een woman water warning. Had ze dat ook bewacht?
1: Ah ja, ik hoor dat op het nieuws, ja. In Londen sogar in de steden, geloof ik, hadden die, grote steden hadden die. Zo'n warning, dat werd te heet, nee?
0: Jo, graag. Surfingstijd, boy, dat is je ba. Wunderbar. Ik heb een kalt en kalt in de nächsten dag. Dat zo heet dat einfach mal een warning recheckt, dat te heet wordt zijn.
1: Ja, ja, dat zijn ze gewoon maar echt van deel. Maar ik leuk niet dat wat ze warm worden van deel. En dan van Madweg, van deel, als je ding zag van Madweg, wat dan er dag, reden ze nog maar van dicht bij Frost.
0: Ik leef bloß hier in Knorren en Ontario, heb ik zo'n vanjeet ware, niet?
1: Bitte je meinlich, dat, ik ben ze. Oh, eine hier die hat ook was sehr hostig dort abstehen, regnen da, nicht?
0: Jo.
1: En dan hier ook hostig ab, dan schien de zon ware. Ik glaube, kok temok, Mexico, als du een bestje me kont, Matt. En
0: so,
1: eine hier die. En ik was du.
0: No, no, dat is dus een kapitje, heb ik ook werken. Dus dat, als ik kom dat op, dan regent dat wordt niet weer brokt. En dan komt de zonneschijn op, en dan was daar schon de zonneschijn.
1: Wat zei mijn mama en papa hier, schema? En dan had de wolf fiber, of wat weer dat?
0: Ik weet niet. Ik weet niet. De wolf fiber.
1: Dat is dan van de Chihuahua mansion. Best de Chihuahua wolf fiber je had, man.
0: Nee, joh. Ik ben drangwisch. Ik kan zo niet. Dat is
1: Je kan ook niet in kauf, je kan ook niet in kauf uit van de rango.
0: No, kei fout, no. Dat is alle Spanisch voor mij.
1: Je kan alle een pool battle.
0: Jo, ja, dat wat ik kan. Pool battle, wanneer je een lach merkt en dan je hebt het tunje merkt.
1: Nou ja, oh ja, tunje merkt, ja. Dat is een kleine bengel weer, ik had het ook verder gedaan. Dat is niet een van de dingen wat ik dan de train zie, niet?
0: No, ik ben zo, ik moet niet zijn dat mijn dunne bang pool eigen merken. Dat weer wat anders dan hier, dat daar had een pool battle en dan door een schoenen verken en een stein, dan moest hij daar in stein overbeten en dan, hier heeft hij nog zo'n van je schaffen, just because die. Door nemen en te merken dat iedereen neemt, zo'n hobby door ook niet. We hadden nog een spoor om, net zoals dat we door hadden.
1: Ik geloof dat we veel te hard geweest zijn door, niet?
0: Ja. Wel, ik kan je lospikken, maar dat, ik kan zo niet meer eieren, maar hier weer.
1: Ja.
0: Schuur heeft geënderd, dus dat dingen hier schaffen doen. Dat is interessant. Maar anyway, wat we reden van interessant en de anderen, ik zag waar de kleinere go-karts op de vlak daar om jou.
1: Ja, dat zijn de spiralmachine. De handel van, ik wat twee werk met spiral te doen gehad, maar zoals we groot van reden zijn, dat is zo koud geweest en dat heeft een pommel gelijk een beetje verfroren en nog maar zo weinig gesneden. En nu, dat het nu zo heet is, ik voel van eerst maar eens in de stap voorbij. Dat zag ik zo, dat we al meest vijf hoog en dat is die reine strepen. We waren dat gisteren niet nieuw gekomen met schneden. En zo dan staat dat een beetje, dat doen het niet goed, niet? Want het is te hoog wat.
0: Ja.
1: Dan dat de spes boven een beetje opleiden. En dan dat het niet worden den weg.
0: Wel, ik spreek, is dat niet gewoon de beste hechtvlieg van stukken 6 met 7 zal hoog?
1: Ja. Anschimo gleich in der Rot von 8 bei 9, aber nicht so fern, ja. 7 bei 6, bei 8 soll gleich ist so fern, ja.
0: Ja, wenn ich dann viel gerade aus dort war, dann waren die, das ist auch, ich komme nicht ein bisschen zu Ohren, zu nicht.
1: Ja. Wenn wir dann das Jahr haben so tierisch Chili geplant, dass wir noch niemals gleich einfach haben hier in unserer Freisenfamilie, anyway, hier in Ontario, so wie dann den 14. fangen wir an. Met chili planten.
0: Ik moet hier juist praten. Wat er aan ging. Ik zag een grote truck met een grote head trailer. Ja, zo'n wereld in Iran. Die had kleine plantjes hadden op de wereld. Lijkt het een beetje zo'n chili plantjes hadden. Ik dacht, wat dat is zo nu? Madden winter chili plant.
1: Dat is al niet madden winter, Maya. We doen de chili plantjes dan alle hier een klein wanneke aan tragen, weet.
0: Oh. Dit dan word ek nie hoe dan haal jy dan dat klink waar ek is ontraai.
1: Nou, en dan sperd ek eens maar so een over zaal, nee, maar nou, we dan ook tomato sokkel in hier naan en al dan groen zoals ik laat het ja daar de zijn vormen dicht bij straf ik wil al het groen wezen dat je het al pinnen in hier naan is rebuizen, meloen en de zijn wat stapen, zeer grote stapen wat de gans vol plastic gelaagd zijn en dat wat daar boos ik ook had, nee.
0: Nou, we zijn zo tijdig.
1: Nou, dat moet toch wel even. Dat is mood. Maar als ik tijdig omvang dat, dan brok dat überhaupt niet doen, nee.
0: Ja, maar we zijn dan voorwerk 200 schnauwen beheerd.
1: Nou ja, en ik deed gisteren in de nieuws horen, en die doen ja maar ware bericht geven. En ja, die zijn nieuwen van Toronto. Ik weet niet wat we het niet zo weet. De hond nog wat flurries. Ter de ene na gewoon je heeft. Dat we gisteren en je gisteren.
0: Oh man.
1: Ah, ik weet dat Peter je meiden je waren, nee. Wat kan hij nou doen, man? Hij maakt op pas te doen. En ik weet, we gaan ook veel regen gehad, hij wil. En ik reed gisteren met mijn broer Isaac. En die heeft nog lang niet gehad in karn en ied. En ik deed mijn andere vorm van Els Morris, die heeft ook nog lang niet gehouden in Karn. Die biedt hier, die zijn de bus nog te nood. Die kan de bus nog niet nap.
0: Okay.
1: En zo, Karn en Soja, dat je weet hing van wat zes jaar.
0: Dus die doen ze, ik dacht dat ze het eerste hier dan. Ieder de grenzen, de planten, peperschoten en al dat.
1: Ja, we doen, want we kan. En maar eens je dat dan je dan ook nog oppassen waar het de jaar is, waar warm de jaar is. En de jaar is best einfach kalt dit jaar. En dan doe een courantje in de jaar dan, dat helpt zo weinig, niet?
0: Ja.
1: We doen van de ook, als we gaan aanvangen met de gurken te planten. Zo, dat is best de tijd om jaar.
0: Ja, dat wordt toch wel zijn. Ik denk, kijk ons daar, wanneer het zo fijn warm is, dan je hebt me wijk ook veel moet je eens wanneer het zo snijig is. Maar wie gaan dit jaar zeer van je waren? Dus al je mensen hebben weer praal en chauffeur en dan dit jaar praal, kan ik me niet verzinnen wie ze daar veel rein hadden. Dat weer was keil in Bjorn Mesh nee.
1: Ja, ja. En de wijn gelijk zei met een karn en de soja en al wie het heen gebleven. So. Maar we hopen dat wat nog waren warm worden, dus je weinig nee. En dan, we waren nog wel een arend geven, bus, en dan moet bus moedig ver weg.
0: Ja, en mij laat het ook zo, als mij schmack, dat je hebt een moed, want dat zei, dat de vlakke die je aan zo'n, dat zo'n bus even uitleiden aan de 20, 30 show, wat die, ik weet niet wat het zijn, wat laatste beetje is, een vlijfde dist of whatever, wat die hier een trek te hebben, dan merkte je hier, bus zo schmackelijk en glad, en man, dat laat schmack.
1: Dat is het, Klaus. Dat en de, maar en dan trek dat voren met dat beetje uitschaf, want dat zo fijn schoffen dat heb, dat jet ook zo schijn.
0: Dat.
1: En einer kan zich daar niet denken, wat dankbaar einer kan zijn te God. Dat hem nog waar de vrijheid geeft hem nog eenmaal waar een jaar in vorm zijn.
0: Ja, nou, ik denk dat we moeten zeer dankbaar zijn voor alles wat we hier in de omgeving hebben. Dus je neemt ook een beste ding wat hem niet kan kijken, we daar moeten bij. Ik denk dat we moedig zijn en schaftig zijn en dankbaar zijn.
1: Oh, maar ik reed met een counselor in Stutsje Trig. En dat zei we zo'n dollar ondenken. Krijg we een nu as. Krijg we niet denken wat we morgen doen. Wat we van woe wat we next gaan voren. Wat deed we gisteren? Wat deed we hier gisteren? Nus, dat een dollar denken. Hoe zijn we van daar? Hoe zet ik nu groots?
0: Ja.
1: En wat is Rama Miram? En,
0: ja.
1: En dan, ik geloof, zo wie dat ik weet, anyway, ik had het nu al eenmaal geproefd. Wanneer hier en nu als bij een zelt, dan jij het plus nog veel China. Zo weinig heb ik dat dit gevangen.
0: Ik heb veel gezegd, ze zullen wat allemaal best is zo duren dan. Zo, over dit en over dat. Ik zei, denk dan, wat helpt dat wanneer je over duren dat? Merkt het dat beter? Nou, nee. Ik zei, dan moet je plus proberen te beteren wat je kost. en dan niet door duren wordt de niet koers anderen. Dan wordt die veel, veel beter feilen, nog veel beter zijn. Want du eens even duren dat in je twee met merken dat wat je niet even controle hast, wat helpt die dat? En merkst je zelfs plus krank.
1: En dan merk ik zelfs krank, ja. De schrift vraagt je niet, wer heeft een minuut of een stund bij zijn leven bijgebracht bij duren?
0: Ja.
1: En dat is keiner, niet einer. No. Niemals, en dat gelijk wat ook niemals waren. En duren dat als aan gisteren denken, niet? Wat heeft deze mee doen? Wat heb ik doen? Wil ik? Je heeft me zo schijn gegaan, nu heb ik me dat niet meer schijn. Dat is duur, niet?
0: Ja.
1: En wat ik weet, einzige mensen die zijn, dat zij als een fors ben. En ik geloof, en dan moet zij diep zeggen, wat hij eruit kan.
0: Ja, maar duren kan ook veel wat kicken. Dat wel zijn, je hast iets voor de arbeid, waar je was nu fresh, vergoed een interview hast. Kostum duren, wat waren de mijn vrouwen, wat waren het dan, wat waren het geven, waar ik je wat kreeg. En de gods moet je met format merken en even duren en duren. Dat helpt nuchtig van de spatoas. Van de spatoas, dan bist de paste dan wat de kost doen. En de dingen anderen wat de kost anderen. En wat even dat moet je een gats in je hangen laten.
1: 100% Eb. Ik zat hier met de roer in mijn pick-up. Ik zat half bij mijn tomaten stap. En wanneer ik bood wat toe zijn, dan wou ik zeggen duren dat de eerste regen op de nieuwe stap, die waren niet gelijk ongevangen zijn.
0: So dan zei ze, je wil gewoon noten dat je niet brugst even duren.
1: Ik wil niet kramme regen gaan, Eb.
0: Ja, maar zie, dat is een duren wat je wat kost met doen. Want je kost te zijn en dan kost je door verslingen dat er waren gelijk regen zijn. Maar er zijn veel mensen die duren even dingen waar ze geen controle hebben. Ik heb geen controle of je was voor en ik was voor. En dat je nu een ding met tomaten duren, dat moet minder helpen.
1: Dat moet best renders helpen, niet?
0: No.
1: En maar vele, vele mensen doen dat.
0: Ja, ik weet. Ja, ik weet. En ik kan ook hier zijn, ik wil eens van het zo was, dat duren dat je hebt een ulcers, ik weet niet wat ulcers op dit jaar, maar...
1: Dat is een schwer een buk.
0: En ik ga hier zijn dat dat even van duren, kijk daar die.
1: Ja, en dat werd ik dat zelfs aan, ja.
0: Ja, krijg. So, ik geloof, wees niet duren, luid het een gats in je hang, en wees proberen het best over het einde gewoon
1: doen. En dan een of andere moot merken, niet? Wanneer
0: yeah.
1: Dat zit, dat de huis weer als zij beduurt, dan einmal een verken, einmal een beetje op een schuller klapperen en zeggen, dat wat oké zijn, dat wat schoffen, dat geht. We moeten een beetje verwaarts kicken en de gat kicken, dat wat alles wat doen.
0: Ja, kracht. En maar dat wordt nog zijn, wie hadden zo een toegere gezegd, dat we waren nu ons ene programma ontvangen. Maar dat speciaal is, we zijn niet ganz reg geworden, ik ben niet ganz reg geworden. So, we waren nu nach deze werk en nächste werk, waar we aan dat wat passiert zijn. En dan juni, de eerste werk in juni, waar we ontvangen ons in het programma te hebben. So, ik dacht, we hadden de tweede oplossing zijn, dat we niet ganz effects reg geworden zijn, hoe ze dat gedacht. Maar we waren in de eerste werk in juni, dan waren we ons in het programma, en dan waren we niet meer aan dat wat passiert zijn.
1: Dank schön, ey. Weißt du, die besten so feine Menschen, mir das immer so schön mit denen umdrehen.
0: Ah, das ist eine Sau. Und ich würde die nicht mehr merken dürfen, ich würde die Leute vorne, die Tomatoes.
1: Dank schön, ey.
0: Goodbye.

Je hoort nu wat passiert. Een plotticet radioprogram ongevoerd bij de Breg. CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid wie ons verder hier.

Twee zestre. Magda stond im Schulhof en met eenmaal kwam Anna aan die rand. Du, Magda, bist du jitzig? Magda zeet op Anna en vroeg, waarom zeist du zo? Na, weil die zestre, Helmi, haft bij mine zestre in de klaus al zo veel moel zakketjes verdeeld. En, wie weet haft ze een halte jedem gekauft. En weetst du, mijn papa zeet, die kost zeer veel geld. Magda wist Helmi wie Ella aus sei, en zei trech meier vorbte geld. Aber zo veel, dat ze voor een ganse klaus al pommel zakketjes gekauft had en nu nog een halte voor jedem. Nee, dit kon niet zijn. Een argentje zo schlag, weil man ze ook nog zo beledigd had, dat ze ziet zich es. Zij kwam naar huis. Aan de veranda stond Ruud. Zij zag dat met Magda wat niet stemt. Du, Magda, jij is schlecht? Nee, Ruud, wie jij het mijn mama? Tante Walter lag in een grootstoel op een sofa. Zij had Emma zeer grote kopfeido. Mama, wie jij het die? Ach, Magda, het jeet, ik heb nu zo grote weido over de jeet. Ruud arbeidt in dit huis en houdt Emma de kous voor de wirtschaft, weil de mama zag dat ze daarmee zeer goed omgaan kon. En ze wie ook zeer gewissenhaft, ze halp alle wees en wie ook zeer goed de tjenja. Besonders lag ihr hart aan Magda. Ze zag dat Magda ook een scheinend hart houdt. Magda rand nu naar Ruud in de stoel nana, zag dat Ruud zout aan een boek, dat wie een kassenboek. Daar schreef ze alles op, wat ze deze weet gekauft had, en moest Emma aan een van de weet, tante Walter zeggen, hoeveel geld ze had verbracht. Oben een taal ze dat geld teub, en nu reed dat geld niet uit. 20 moed reed er niet. De tronen komen haar uit de ogen. Wat veed het? Eenmaal reed er niet 7 moed. Dan 4 weet 10 moed. De leid had ze al 3 leid van de 7 moed. Had ze tante Walter al vertaald. En dan zei tante Walter. Zo Ruud, het leef die dat de goud met de kous aangeest. Aber du magst abpassen. Dit mal leid de 7 moed to nennen. Aber dat nächste Mal wirst du von deinem Gehalte zählt und einleihen. Jo, von den 10 Mal sieht all Ruth nicht, aber nu fehlt die 20, sei wie so traurig. Wat konnte die Wiese sein?

familie woont wit weg en die wacht op het geld wat Ruud verdienen zal. Er zegt de Lili, wie zij er krank. Voor een paar jaar starf ihr papa. Hij arbeidt in een kanslei. En Lili wil immer leraren worden. Maar na de dood van haar papa wordt ze krank. En zo zei ze krank dat ze lag am stovenbed. Maar na een langere tijd, wie ze gezonder wordt, kon ze niet meer gaan. Blijft poorschred en dan blijft met het rette. Dan houdt ze thuis nog een broeder Oswald. Die wie nog een beste jenja. En die wil ook mal leren. En hij luidt immer op Ruud's geld. Maar wanneer hij nu wordt, zijn dat ze Magtuiber nog schetsen kan, wat er zeer treurig zijn, en wat niet daaraan blijven dat God voor die zorgt. De mama strijdt immer wat en verkauft het. De familie leeft zeer om. Maar die hadden een grote vertrouwen op God. En dit had ook Ruud. Maar trotzdem had ze een zware hart. Wat kon dat je wezen zijn? We kon bloos het geld gebleven zijn.

vriend naar de andere. Vrij volta lag vader op een sofa. Helmis zat bij haar en streed ook een schaal. En Magda jent in de zondagsschuil. Zij jent al jaren, zij wil immer wat van Jezus heren. Nu kwam ze naar huis en wie ganz bejeesterd. Zij houdt een leidtielied. Laat de herzen immer vreulich en met dank ervallen zijn. Dan ziet de mama tjanstok de melodie. Jo mama, en zij is

de familie Schnieder. Die waarde op een bruif en op een geld van Ruud. Jo, met eenmaal kwam een bruif. De mama laus hem met Lili en daar stond. Mijn lieve familie, het kan je deze maand nog schatten. Het weet niet wat passiert is, aber bij mij viel 20 moed. Het heb alles goed gezegd. En het hoop daarop, hij wordt ook de weg vinden in dem die dit geld neemt. Maar het heb dit niet genomen, dat weet het gans genau. En de kous vier het ook zeer genau. En het weet ook dat dit geld gestolen werd. Weil een dag voor dem, dat het de 20 moed bij mij in het huis houdt, heb het niet eingekauft en nu zijn ze weg. Aber als Bedjund vertelt Oswald noch davon, weil ich hab so Angst, dass er nicht an Gottes Leib die Leibe wird und nur bloß am der Schuld geben wird. Behaltet für Jünd und Leib Jüne Rüd. Die Mama wie ganz trürig. Lili auch, aber dann sieht sie, Mama, weißt du was, es kann noch mehr jetzt nette und dann kannst du noch ein bisschen mehr verzeihen.

De mama maakt zich zorgen. Zij wist, krijgt oktober maand, moesten ze wenigstens verwente eetjeke eindhepen in koelen, dat ze es warm im huis houden. Met eenmaal kalm Oswald neemt die rand in de stoel. Mama, mama, weetst du wat? Daar wordt een versteering geboden. En weetst du wat? Daar vertepen ze scheine beter. Zeig me bitte, bitte een boek daarvan. Du weetst toch et wel studeren als leraar. En het brug zo dringend een boek, weil het emma vader moet beter uitleer. De mama zegt aan. Weetst du wat? Et ha bloos een moed. En wenn et een boek werkelijk voor een moed vinden wou, zeipert die dit onbedeend et goede han. Als in dessen rette huis kwam, wo alles versteigert wurde, zet ze zich om, de bete wäre zeia dia in alle Sachen, ze kon zich nur stepen. Bloß im ölige Rumpel, ohne sag zij eine Deusstone. Eine Deus für einem Hout. Mensch, die sag zeia zeia schmack uit. Zij freut zich. Na, die nehmet wenigstens met. Die kost 50 Pfennig. Zij betoelde en kwam naar huis. Als ze in het DNN kwam, kwam Oswald Arantien. Mama, en hast du wat voor mij gekocht? Tjent, het deed me veel leid om die, oberweidst. Ik houd geen geld, die beter weer zeer die. Ober, ik heb hier deze deus voor hem huid gekocht, voor die. Die kanst du toch gebroken. Vielleicht niet nu, oberwenn du mal leren vorst.

0: Dit wie nu de Tienerstund van SW Radio Segenswelle met die Reune Schiermacher. Bist du bij de nächste Tienerstund wieder dabei? Na, ich würde mich darüber freuen. In jeren kannst du deine Freund dort tau anlode. Bis dann. Tschüss.
1: De Klok is 5 met 30 minuten.
2: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
3: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesselje opbeung voor in jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zegt wordt, en wann God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

De apostel Johannes schrift zijn brief, zodat wie worden weten wie Jezus is. Dat hij als God zien zien, die de wereld zindelijk nemen deed. Lucas zegt, in mijn eerste boek, Leve Theophilus, schrijf ik die alles wat Jezus ontvangt te doen en te leren. Wat on den dag als hij in om hemel genomen wordt, als hij zijn apostel, die hij zich gewählt had, der ich den Heiligen Jezus befohlen had, wat te doen. Als zijn lieden Eva wieren, stelt hij zich deze man afher, dat hij ohne Zweifel waar er leeft. Hij leidt zich 40 jaar van Ansehen en redt aan van dingen die hem Gottesrecht gehielden. De Apostelgeschicht is de Geschicht van de Gemeinde en wo de haft angefangen en wo de zich verspreid haft. Lukas sagt ons ook in zijn brief, Kapitel 24, Vers 46, Jezus zette aan, zo staat geschreven, dat de Christus lieden wordt en om dritten dag van dood opstonden. En dat in zijn naam van Amtieren en van Sündenvergebung gepredigt worden zal, mank alle Velja. Je zullen in Jeruzalem door ontvangen en met jun Zeugnis erin stonen. En ik wil jun dort schrijven, wat mijn vader jun versproken heeft. Ober blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven even jun komen wordt. Also de jinger blijven in Jeruzalem, krijgt zoals Jezus gezegd had, ze leerden dat de kracht zal komen, de Heilige Geest zal komen. Wat Jezus gezegd had. Nadem dat hij wordt in de hemel voeren, wordt God den Vader den Heiligen Geest schenken. En Jezus had van Heiligen Geest gezegd in Johannes kapitel 14, verse 16 en 19, en ik word den Vader vrouwen, en die wordt junt een andere Tröster geven, die eeuwig bij junt blijven wordt. Dat is de Geest, die waarheid is, den de wereld nicht kriegen kan, wils die den nicht ziet en ook nicht kent. Je oberkane den, wils de woont in jünd, en wordt met jünd zijn. Ik word jünd nicht aus wezig in je loten. Ik word trick no jünd komen. Dat is al nicht meer lang, wat de welt mij nicht meer zijn wordt. Ober je worden mij zijn. Wils ik leven, word je ook leven. En danach vers 25 en 26. Dit heb ik te jünd gered, als ik nog bij jünd wier. Ober de Treister, de Heilige Geest. In de Vader en mijn naam schrijven wordt, die wordt junt alles leren en junt aan al dat denken helpen wat ik te junt gezegd heb. Zij hadden een verspreking, de Heilige Geest wordt komen. Maar wo wordt hem dat loten? Worden ze hem kennen, wenn ze hem zagen? En wil ze door leren doen? Dan zegt Petrus, dat zij moeten zich door am kämmeren, dat Judas erzaad wordt, zodat zij nog eenmaal 12 apostel zijn. En daar worden 2 mannen vergeschlagen, die de ganze tijd even zijn doorgewaast, als Jezus aan je leert heeft. En dan wordt gebet. Dat is in Apostelgeschicht kapitel 1, vers 21. Door werden met een van deze mannen, die de tijd even bij ons gewaast is, während de Heer Jezus bij ons ruut en dan gegonen is, van dan als Johannes aanvangt te diepen, wat Jezus van ons genomen wordt, met ons taup een zeit doorvan worden, dat hij van dood opgestoonen is. En zij stelde 2 ver. Jozef, genaamd Barsabas, den zij ook Justus nannte, en Matthäus. Dan beden zij en zeiden, O Heer, die du allemans horten kanst, wies ons, wem du van deze 2 gewählt hast, den dienst in dat apostelamt te nemen, dat Judas abhield, om hen te gonen, wo hij hen gehield. Dan trokken zij Lessa, en dat last valt op Matthäus. Daar wordt hij met de 11 apostel metgeteld. Dat wil niet dat zij nog steeds de tijd als zij door leren deden. Ober 10 jaar kon een lange tijd zijn, wanneer hij nog wat leren deed. En einer niet eenmaal krijgt weet wat er passieren zal. Ober dan lezen we in Apostelgeschicht kapitel 2, van 1 tot 13. Dat is van de jochste tekst. Als de Pinkstag dan kwam, werden zij alle op een steed taub. En plötzlich hörte sei so aus am Sturm ein rüschendes Gelüd vom Himmel, so dort am ganzen Haus zu hören wir, wo sie sollte. Dann sahen sie mit einmal Tunge aus von 4, und die sahen sich ab jedem einem von an. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist gefällt und fangen an, in andere Sprache zu reden, nur noch aus der Geist an dort mählich mög. Da wohnte dann in Jerusalem Jüde, Gottes fürchte Männer von allen Ländern unter den Himmel.
Als zij dat je luid hierde, zij maar een groot deel verwillen toe, wil zij hierde, dat hij in een jiederem zine spraak reden deide. Gans verwillen vroeger zij, zijn niet al deze die door reden van Galilea? Wo is dat dan, dat wie die in jiedra en zine ene spraak hier? Parta en Meda en Elamita, en die wie in Mesopotamië, en in Judea wonen, Kappadocien, in Pontus en Aziën, Phrygien en Pamphylien, in Egypten, in dat port van Libyen, dat de Kyrene heet, in Uitlander van Rome, Jude en Metjude, Kreta en Araba, wie hier die in onze spraak van God zien een grote wonderwoordje reden. Verwundert en verwillert vroeger zij een den anderen. Wat jaft het nog? De andere oberhouden er een spott erover en zeiden, die hebben te veel wijn gedronken. Die worden al een antwoord te weren dat er wat passierde met de jenja. Ober een gedachte dat die weren bedronken. Doen de mensen wat er te veel gedronken hebben van Jezus reden en wat hij gedaan heeft? Ik had het in de stad nog niet gehoord. Mensen wat er bedronken zijn, merken een grootje leef en hebben vaak ook veel te zeggen. Ober daar is je weinig nog niet doorheen. Ober wat de apostel hier zeggen, weten de mensen, dit is eindelijk waarheid. En ze kunnen verstaan wat ze zeggen. En Petrus redt de mensen en zegt aan wat ze zeggen en wat ze hören, erst van wat de profeten vorige tijden al gezegd hebben. En dan laat hij aan weten wat er passiert is. Vers 22. Je mannen van Israël, hoort wat ik zei. Jezus van Nazareth, wie een man, der den Gott mangt jünd Wunderworte in Wundertierchen steigt, so als je zelfs weiter. Gott hat an seinen Plan besloten, jünd diesen Jesus an die Hang te geven, en je neem arm en leite arm der ich Sinder hang om Kriets neule en doodmerkel. Gott oberwirk arm war ab vom Dood en wirk arm free van alle Doodesnood, wils dat unmählich wär, dat er Dood arm holen kon. Wils hij ein Prophet wär en wist, dat Gott arm geschworen hat, dat ein van seinen Ankommen ab seinen Thron zerte wurde. Sag hij am verüht en rede davon, dat Christus vom Dood abstonen wurde, en dat seine Seil nicht wurde bij de Doodje geloten worden, en dat sein Körper nicht verkommen wurde. Diesen Jesus hat Gott vom Dood abgewagt. Davon tja wie alle Zeichnis geben. Nu dat Gott am Bisek ter rechte Hand erhoben haft, en hij vom Vater den Heiligen Geist gekriegt haft, die am versprochen wär, haft hij dit uitgegoten, wat je nu hier in seine. Also Petrus sagt, wann Jesus ook nicht länger hier bei ihr ist, der Heilige Geist ist gekommen, en die Arbeit wird wiedergehen. En Petrus sagt wieder, nu soll ganz Israel bestimmt weiter, dort Gott diesen Jesus, den je gekriegt, te beides Herrn und Christus gemerkt haft. En als hij dat nu hierde, ging an dat te horte, en ze zeide te Petrus, en de andere apostel, je manen en leven breider wat zal wie doen. Petrus zette aan, tiert aan, en loot junt alle aan Jezus Christus zijn nomen dijpen. Dat junt de zinde vergeeft worden. Dan wordt God junt in Heiligen Geest schenken. Dit is wat God junt in junt kinder versproken heeft. En al die wat wiet af zijn, die God ons haar nog zeker open wordt. Petrus zette aan nog, der vele andere wied in ermond aan. Laat junt uit deze verdreide generation uitraden. En die zijn woord met vrede aannemen, leidt zich typen. En aan die dag weer door 3000 zeilen op je komen. Petrus en de apostel zijn vol van Heiligen Geest. Dat is de Heilige Geest die de mensen schuldig spreken deed, over ihre zinde. Krijg zo als Jezus gezegd had. En dat is het stel Lothar, gonen Johannes en Petrus naar het tempel te beden. En dan is er een man die kon niet gonen. Dat is een krepel. En hij deed door prachere, toch wel zo dat hij ook te leven heeft. Petrus zegt hem, wie heb ik geen geld? Ob hij zegt wat we hebben, wat we die geven. En dan doen Johannes en Petrus deze mens door heilen. Ob als de hohe priester en de schriftgeleerden zo'n stift te heren kriegen, dan oeiert aan dat. Zij hebben deze Jezus rood om triets geneld. En die is dood. En zij willen niet meer heren van dem zijn nomen. Oder van wonderwoordje en tekens en Jezus zijn nomen. En daar worden Petrus en Johannes vastgenomen. En daar worden gevraagd, waarom zij zo'n ding als dat doen?
in een kapitel 5, vers 8, zegt het, dan zegt Petrus vol van Heiligen Geest, te aan, je volksleiders en ältestes in Israël, wann wie van jou van dat goede woord zullen rekenschap geven, wodurch des man is gezond geworden, dan zal je alle en ook alle man in Israël weten, dat der Jezus Christus van Nazareth zijn nomen, den je gekriegt, dem Gott van dood opwürg, staat des man hier verjunt gezond. Gewoon niet lang terug hadden Petrus en de andere jongens zich zeer je angst voor de hohen priester en de schriftgeleerden. Maar nu doen ze zich gewoon niet angsten. Jezus had gezegd, de Heilige Geest wordt aan kracht geven. En dat krijgt wat Petrus en Johannes hier hebben. En dat is wat ons alle velen deed. Want wie aan kracht denken, dan denken we vaak aan dat wordt goed zijn van wie we hem heilen kunnen, van alle hun krankheden. En dat wordt goed zijn. Aber uns fehlt der Kraft, wann uns verfolgt wird. Und wie uns Ängste daunen. Wann Menschen sich Ängste daunen, dann rannen die entweder weich, oder die wurden sehr doll. Petrus und Johannes rannen nicht weich, und die wurden auch nicht doll. Petrus sagt, des Mann ist geheilt worden, und Jesus sie nomen. Und das ist alles, was er sagt von dem Wunder. Aber er sagt an, wann sie wollen ihre Sünde verjeft haben, wann sie wollen gerat worden. Da worden ze maar naar deze Christus komen. Dan doen de volksleiders onordnen dat ze zullen Petrus en Johannes gevangen nemen. En dan wordt aan je gezegd dat in deze nomen durven ze niet meer predigen. Zij gaan dan terug naar de andere apostel en vertellen wat er passiert is. En de mensen vangen aan te beden en God te eren, dem God wem aan erschaffen heeft. En zij worden aan wat er met Jezus passiert is. Erst endlich all Allah von der Propheten gesagt worden. Und sie sagen, nun checkt mal her, wo sie drehen, und jeft deine Knechts, dass sie brav dein Wort predigen. Und streicht deine Hand aus, zu heilen, und jeft dort durch deine heilige Knecht Jesus seinen Namen, Tekens und Wunder passieren mochte. Und als sie gebet hatten, schädet der Platz, wo sie taub gekommen wären. Und sie wären alle voll vom heiligen Geist, und predigte, Brof, Gott sein Wort. Sei hoder Kraft gekriegt. Kriegt so, als Jesus gesagt hat, dass sie wurde. Als der Gemeinde dann hat angefangen, dann wird eine große Verfolgung. Und ein von den Männern, was die Gemeinde verfolgt hat, war Saul. Und er war ein sehr ruchloser Mann. Und ein Tag, als er auf dem Weg erst nach Damaskus, wo er will die gläubige Menschen verfolgen, dann traf er Jesus. Er sieht in seiner Dach das Licht, er fällt auf die Erde ab und er ist blind. Drei Jahre später kommt ein Mann, Ananias, und er betet über ihn. Und er kann er sein. Und dann ist er der Apostel Paulus. Er ist wahrer geboren. Und nur, dass er ein Apostel ist, ist er nicht mehr ein Verfolger. Apostelgeschichte Kapitel 9, 31 sage ich so. Und dann hat die Gemeinde in ganz Judäa und Galiläa in Samaria Fried und büte sich ab. Und der Heilige Geist gibt an Kraft und Maut und Gottesfurcht zu wandeln und sie wurde immer mehr. Sie hat Kraft gekriegt. Sie hat Maut gekriegt. Und das kriegt, was Jesus sagt, der Heilige Geist daunen wird. Petrus wird einmal befohlen worden, dass er soll nach Caesarea kommen. Er soll da mit einem Mann reden, dem sie nomen wir Cornelius. Hei wie ein Reima. Des Mond hei wie ein Armei. Hei wie ein Goda Mond. Hei deit viel bede. Hei wie sei ein Milljewrig. En einmal als hei bede deit, dann kommt ein Engel in red mit arm. En sagt, hei soll Petrus anraupen. En dei wird am sagen, wat hei daunen soll. Aber Petrus is ein Jüd. Dei wird nicht bei ein Reima nengone. Oder mit dem Taub eten. Aber diese Männer kommen dann von Caesarea, en roept Petrus aan. En Petrus heeft een vision. Als hij eenmaal leren deed dat ze zelf aan middag maken. Apostelgeschicht kapitel 10. Nee, 10 bij 20. Als Petrus daaraan dacht wat hij gezien had, zei de juiste aan. Simon, hier zijn drie mannen die nog die zieken. Sto op en ga op en zie hem niet meer te gaan. Wils ik heb aangeschakt. Dit wie war der Heilige Geist, und er redt. In so einer Worte horche daunen, die hiere dem. Der Heilige Geist, der hat Gott sein Welle openbohren,
zodat wie dat in ons dagelijks leven uitvieren kan. Hij deed dat voor Petrus, hij deed dat voor Cornelius. En dan als Petrus weer gegaan en had met Cornelius gereed, dan vertelt hij hem van Jezus. Vers 42. Hij zegt en hij beveel ons, die mensen te predigen en door verenigd te stonen, dat hij die is, die van God bestemd is, over levende en doodje rechter te zijn. Hing je deze stonen alle profeten met het zeichnis, dat wer immer aan hem blijven wordt, wordt der zijne nome zindevergeving kreeg. Als Petrus deze weer nog reed, val de helje juist over al die, die nu dat woord horchte. En de judichristen, die met Petrus toop gekomen waren, wonderde zich er even, dat de helje juist ook even die niet-jude uitgegoten wordt. Wil zij hier de die een andere sprake reden in God loven? Dan zegt Petrus, kan irgendwer dat woord verbieden, dat deze niet zullen gedijpt worden, die den helgen juist die roze goud gekregen hebben als wie? En hij beveelde aan en Jezus Christus zijn namen te diepen. En dan vroegen zij aan nog een paar deel bij aan te blijven. De helde juist had kraak dat en deze mensen gedaan, wat hij had op Pinkst gedaan voor de jenja. De helde juist is een zeugnis voor Jezus Christus. Hij is nog meer en hij is ook nog weniger als Jezus. De helde juist is nog einmal hier. En die arbeidt ook nog einmal met mensen. Krijg zijn de mensen als je in accent. Als Jezus hier opeert weer, dan deed hij mensen inloden, dat hij zullen hem aannemen. Vele deiden, over de meeste deiden niet. En die wat aan aannemen deiden, dat Jezus leren. De andere, kreeg je geen genoten uitzien in Lia. Jezus weer een fysische persoon, also hij weer op een steed, op een tijd. De helde juist is een juist, en zo als God is, op alle steden en alle tijden. Zonder stad kan ik niet verstaan, hoe dat mogelijk is. Aber God herrscht over deze ganze wereld, dag in en dag uit. En hij wordt niet mij daarvan. Hij zet mij en hij zet jund. Zo is dat met de helde juist. Also, wo kan er naartoe toe komen, dat de helde juist in einem wonen deed? Dat is goed dat je je vraagt hebben. Wie als Jezus zegt, wie zal er aan God blijven, wie zal er aan hem blijven, en hij wordt ons den helden juist schenken, die alle weent is, te alle tijden. Jezus zegt in Matthäus kapitel 28, mij is alle gewalt gegeven im Himmel ook op de aarde. Dan gaat nu naar de velden van de wereld, en merkt aan te leerlingen, en duipt aan in de naam van de Vader, van de Zoon en van de helden juist. Leert aan alles te doen wat ik je bevolen heb, en verloot je erop. Ik zie immer bij jund, bij het eind van de wereld. Jezus zegt, de helde juist is de juist van de waarheid. Dat is de waarheid die ons vriespreken deed. De helde juist is gekomen, krijg zoals Jezus zei de woord. Aber niet alle mensen willen den helde juist hebben. Je kan je in hem niet kijpen, je kan je in hem niet verdienen. Hij komt en je moet hem aannemen, wil hij is een geschenk van God. Ik weet dat, wil ik lezen in Apostelgeschichte kapitel 10, 44 tot 46. Als Petrus deze weer nog reed, val de helde juist over al die, die nu dat woord horchten. En de judichristen, die met Petrus taupt gekomen waren, wonderde zich erover, dat de helde juist ook over die nicht-jude uitgegoten wordt, wil zij hier de die in andere sprake reden en God loven. De helde juist wordt gegeven te al die, die te blijven aan God en zich Jezus Christus hebben aangenomen als er persoonlijke Heiland. En hij is te hebben voor alle mensen, aber er zijn maar weinig wat hem aannemen doen. En door wen zegt het in Hebräer, kapitel 3, 6 tot 8. Aber Christus wie als Zoon treu over God zijn huis. Dat huis zijn wie, wann wie dat vertrouwen in de vrede aan onze hoopning vasthouden. Zo als de helde juist zegt, van deel wann je seine Stimme hören wolle, verhört jene Horte nicht. Himmlischer Vater, ich bete, dass wir wolle, welche Horte haben, so dass der Helge Geist in unsere Horte wohnen kann und arbeiten kann, so dass wir am hören wolle, in Donner, was er uns verzeiht hat. Dort bete ich in Jesu Namen. Amen.

Komt je niet. En er schrijft door steeds geschreven dat Jezus stond ook op. Den derde dag dan kwam hij uit een graf. Hij is begotten hemel, nu dat zegt hij voeden op. Nu wanneer ik bid, dan schenkt hij mij ook kracht.

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag aan nu denken over dit woord zijnen en dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien hier. En wanneer je ons aanroepen mochten, ons telefoonnummer is 625 58 4 10 80.

Je heren waren een programma over de radiosendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network en Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat het programma dat geestelijke leven en de christelijke familie stort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door de echte geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waar de hartje willen. En ons wensen je weet als ook nu waar dat je door de echte mochten en je hem geloven gestort, op je mond hebben getreist worden. We wensen je een gouden empfang en God zien een rijken zegen. Op microfoon is waar je broeder en deiner, Jacob Funk. We beten zum Anfang nach Taub. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar für diese Gelegenheit, dass dort Radio mit all dem, was in verschiedensten Ländern war, der Horche, Gemeinschaft habe. Wir beten dort diese halbe Stunde, nur war allem zum Sehen sein wird. Wenn unsere Freundin Tauhirer nur den Wort hören, dann möchte sie dort kriegen, was ihnen in ihr Alltagsleben persönlich fehlt. Möchte sie dort Kraft, Mut und Trost finden. Ik weet ook dat in die woord den moed geven wordt die true in je hoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing tegen dienen zijn Jezus Christus en wem zijn namen we dit beden. Amen.

Lees nu met mij op uit Nehemia kapitel 1, van vers 1, der 11. Dit is Nehemia, Hachalja zijn zoon, zijn geschicht. Dit passiert in de maand Kislev, en dat 20ste jaar, als ik in de verzekerde stad in Susa weer. Dan kwam Hanani, einer van mijn Brüder, met een man uit Juda naar mij. En ik vroeg hen, waar de eeuwige van de Juden dat ging, wat niet in de gevangenschap verslaapt waren, en waar Jeruzalem dat ging. En ze zeiden te mij, die wat met dem leven daarvan gekomen zijn, en uit de gevangenschap uitgetrokken zijn, leven dort im land en grote schwierigheden en schande. De Staatsmeer van Jeruzalem ligt doelgebroken, en de poorten zijn verbrand. Als ik deze weer hield, zag ik mij dol en hield en truwe doorlang en deed vast en beden voor de God im Himmel. En zei, Oberhaar, du God im Himmel, du grote en je verste God, du stehst truw te deinem Bund en te dei, die die leven in deine geboten holen. Laat deine Uhren doch herharschen en deine Uhren opzenden. Tot de dienem deiner zijn die beer heerst, wordt ik verdi dag en nacht de dienem deiner, de Israëlieten beden dou. Ik bekend de Israëlieten ere zinde, wat wie aan die gedonen hebben. Ik en mijn vervoren hebben ook gezindigd. Wie hebben die bijzit aan gedonen, wils wie dienem gebouten en rechten niet geholen hebben, wat u de dienem deiner Moses aan je atent houdst. Denk overdag aan de wierd, wat u te dienem deiner Moses zei deidst. Wann je mij antruw worre, wel het junt mank de veldje verstreien. Wann je oba trägt no mij komme, in mijn gebouwte hole en beval je, dan wel ik ook wann je versprengt zend, wat om eng vom Himmel. Junt doch van dort top lezen, en je nur de steed brengen, die ik uitgezocht heb, dat mijn nome daar woont. Zij zijn je doch dien volk, wat du je raad hast, dat je grote kracht in deine stortje hand. Ober haar, laat deine uren herharschen, no dat je bed van deinem deiner. En op die beda van deine deiner, wat deine nomen verste. En laat deine deiner dort van jou je letje, en jef am je rood voor deze man, dem kennig. Ik je dei, dat dem kennig dat drinkje en schenkje deid.

Nehemia funk zijn gebed zo aan dat hij zich in vertrouwen aan God wandde deed. Zo liet Jezus zijn jongen ook beden, ans Vader im Himmel, die naam zal heilig gehouden worden. Een mens die niet aan God gelooft en nur aan vraagt, kan ook niet beden. Glaube is geen gefeil, aber gehoorzaam jen God zijn wille. De aanvang van Nehemia zijn gebed wist dat hij reid wie God ganz te gehorchen. Daarop bood zijn Glaube zich op. Einer kan maar bloos zonem ganz vertrouwen, dem einer God chant. Zoals we al die zijnen hebben, bid Nehemia niet voor zichzelf. Hij bid voor anderen, voor God zijn volk. En wanneer einer zo beden deed, moet einer twee dingen over God weten. Kan God donen, wat ik van aanbid? En wil hij donen, wat ik van aanbid? Nehemia chant God zo goed dat hij wist, dat God zijn bed ervallen kon, en ook wil. En vers 5 las wie eerst, wanneer Nehemia bid, Haar, du God im Himmel, du grote en je verste God, du stehst trouw te dienen bund, en te die leven en die je bouten houden. Heb je ook zijn vertrouwen op God, dat hij dat doen kan, en ook doen wat wie zo neidig van aanbroken? Oder twijfel wie immer war da daran? Wil wie op deze vraag antwoorden, wordt veel over ons gebedsleven openbaren. God bekennt zich te die, wat aan je harsje. De God leeft held ook zijn gebouwte. Israël wordt wegen ihre ene zinde, die een God in de gevangenschap naar Babylon verslaapt. Nehemia wist, dat zijn volk zelfs schuld aan ihre leugen. Wat Israël nu lieden deed, wie een directe val van ihrem ongehoorzaam jen God. En Nehemia feil zich zelfs met schuldig. Dat is een feil, wat in onze vandaagse tijd fehlen deed. Wie leven in een tijd, wo wie verantwoording immer op anderen schuiven? Bovendien zeiden wie doch, dat is dem zijn schuld. Oder, dat is niet mijn verantwoording. Nehemia door jen bekannt de zinde van andere mensen, zoals waren dat zijn eigen wieren. Ik bekende de Israëlieten ihre zinde, wat wie aan arm die donen hebben. Ik en mijn vervoren hebben ook gezindigd, lees wie een vers saas. Nehemia evenemt vrijwillig de verantwoording, wat hij gar niet nemen brokt, en prachert God om vergeving. En er steht dort wie so wat van de oudonen, wat wie leuwe zeien, die heeft zich de moest zelfs aangeriet. Nu laat aan die ook uitvreten. God ziet ook van de nog naar zo'n mensen, wat welend zijn, zich voor anderen aan te zetten. Nehemia weer zo'n man. Wie zagen ook verher, dat Abraham en Moses ook zo'n mannen waren. En later waar wie dat zelfde ook nog van Daniel. En bij hem Jezus zijn. Dat is een teken van grote en waarhaftige leven. Nehemia bid over niet bloos voor anderen. Hij weet dat hij uit zichzelf de mensen niet helpen kan. En bid er eens ook voor zichzelf. Hij bid, laat ihnen deiner dat van jou lekje. En jef aan de nood voor deze man, dem ken ik. God wil niet dat we zelfs plannen. En dan daarmee rekenen dat hij bloos nog zijn zin dat hij heeft. Hij heeft bestemde afzichten en plannen voor ons, wat en wo we dat doen zullen. We zijn ganz van arm afhängig. Nehemia, we willen zelfs een deel van God zijn antwoord op Israël een probleem te worden. Nog lang om hielen, beden en vasten, erkent Nehemia dat hij zelfs nog een kennis van Babylon gaan moest. En aan vrouwen, aan naar Jeruzalem gaan te laten, om dort de staatsmeer en de poorten waren op te bouwen. Dat werd voor Nehemia gevaarlijk met die beiden om kennis te gaan. En trotzdem werd hij wel eens God te gehorchen. Want wie toch ook zo'n moed en zo'n vertrouwen als Nehemia opbrengen kunnen, want God ons te ähnliche diensten opruipt. Wie wel nog eenmaal top
zum Schluss beten. Har wie wel vandaag van Nehemia leren, voll in ganz te vertrouwen, ook dan, wann dat für uns gefährlich sein kann. Te vöke sieht wie den leichten Utweich, der uns am wenigsten an Tiet in andert kost. Ja, van stach gehorsame Horte, dienen welle te donen. Wie beten nu ook waren für all unsere liebe Freund en Tauhirasch. En wie beten dit aan Jesus in hem Name, der uns haren ans Heiland ist.

andere programma's en alle CD's te hebben. Een CD met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 654. Wanneer je dat van Duitse programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 654.

Van je deze programma te zien zendt, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het medisch mocht God zijn goed uit te strolen. Mocht God je rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met jünt, wat jens am einen Weg war der Heere.

Lucas kapitel 7. Als Jezus de mensen alles gezegd had wat hij wil, ging hij naar Kapernaum. En een officier zijn knecht, den hij veel rekent, lag doodskrank. Als hij van Jezus hier, schijkt hij de Joodse ältesten om de vrouw in hand te komen zijn knecht gezond te maken. Als die naar Jezus kwamen, praten zij hem op ernst en zeiden, dat is dat weet dat u dat voor hem deest, wil zij rekent ons volk veel en haft ons eine Judenschau gebüht. En Jezus ging met aan met. En als zij eerst niet te weit af vom Huis waren, schijkt de officier vriend aan te zeigen, haar bemeer die nicht wieder, wils ik sie dat nicht weet dat du an jemin Dag kämst. Ik heb mij nicht weet geacht, selbst nur die te komen, aber sei du bloß dat woord, dan wordt mijn knaag gesund worden. Wils ik sie selbst ein Mann, die de Regierung an jadun is en hab Soldaten an jemi, wann ik te einem sei, go, dan jet ei, en tem anderen, komm, dan kämt ei, wann ik te mijn knaag sei, do dit, dan dat ei dat. Als Jezus dit hielt, wundert hij zich over hem en dreht zich naar de mensen en zegt, ik zei jen dit, zo'n grote geloven heb ik niet einmal in Israël gevangen. Dan kwamen de mannen die gescheikt werden, trekken om huis en zagen dat de kranke knecht gezond was. Bald daarop ging Jezus naar een andere stad, Nain genannt, en zijn jongen en een schoof andere mensen kwamen ook met. Als hij naar een stadspoort kwam, drehen ze rood een dodenruid. Da wir seine Mutter er eins Jahr sehen, und sei wie eine Wetfrü. Und der Stadt kämen ein Schöf Menschen mit ar. Aus der Haar ar sach, jammert andert ewa ar und seht, hier nicht. Dann jenk er han und lädt seine Hund ab der Zeug in der 3 Stunden Stell. Dann seht er, junger Mann, ich sei dir, steh ab. Und der du wie Deutsche warst, reicht sich ab und fang an zu reden. Und er jäuft die Mutter ern sehen. Dann Eva chaim an Ola eine heilige Ehrfurcht, und sie loven Gott und sehen, mank ans es ein größer Prophet abgestohlen, und Gott es gekommen, sein Volk gehalpen. Det Nies von Jesus spreit sich über ganz Judäa, und an alle am Jenden. Dann vertalten Johannes seine Jünger am alles, was vergefallen wir. Dann röbt Johannes 2 von seine Jünger und schickt dein Jesus und leid am Frauen, auf heid die wir, die kommen

Goede Marius. En gemiddeljens Marius Wernschikti. En van dit al een beet loter as, wat de din mate tiet has, vlech has de din mate kol hinga di. Vlech has al voor de hier, has die den mat genoemen, bas op een waag naar de oorbed. Dan zede din je ma een paar, te die isch amma ook naan des abhossen. Dat wik te die dan nu ook saai wale. Goed dat ik mij hier nu als weit ver. Naja, was ik moet zeggen, weet je wel, doorstalen wel, maar mij hoe dat wichtig zijn, dat de geld ontkampt. En dat wil allemaal zijn, hoopelijk kost het zo langzaam voor, dat ik hier voor de krijg met mijn pak. Dat wordt mij vrij. Zo, mijn naam is Christoph. Dit programma heet Tim Kaffe en Martin. We gaan vandaag vrijdag, den 22. mei 2026. Jo,